0: om help. Bed immer van de geest jun dort aanmond. Blijft waken en geeft nicht no met beden. Bed voor alle, die tot God zijn volk gehören. Bed ook voor mij, dat ik mocht proef genoeg zijn, dat je heimnis am evangelium zou te predigen, als ik dat gehört, wordt ik geschekt zie en nu ook met jeden gebongen zie. Tychicus, een leiverbrouder, die den haren trouw deint, wordt jun vertalen, wou mij dat jeten wat ik dou. Den heb ik groot doorwegen nu jund geschekt, dat je weten, wo ik je uitmaken dou, en dat je door de frischen mout voten. Ik bid door am, dat God de Vader en de Heer Jezus Christus jund vrede en lijf geven, als dat met hem geloven komt. Mocht God zijn genoot met al die zinnen, die aan zijn Heer Jezus Christus werkelijk op eerenst goud zijn.
1: Filippa, kapitel 1. Paulus en Timotheus, Christus Jezus zijn deine, schrijven alle helden en Christus Jezus en Filippi, en ook nu de gemeentenleider en diakonen. Mocht God ons Vader en Jezus Christus ons Heer jun genoot en vrede schenken. Ik dank mijn God, wanneer ik aan jun denk. En wanneer ik voor jun alle bid, bid ik voor jun met vrede, wil je om evangelium deelnemen van eerste dag aan, wat vandaag. Ik heb door een goede hoopning, dat die dat goede woord aan jun aangevangen heeft, die wat dat ook voor dich maken, wat aan Jezus Christus zijn een dag. Wil ik jun am hoort heb, is dat gans recht van mij, zo van jun te denken. Of ik aan tjeden zie, oder zest woer voor dat evangelium strijden en sto, die hebben aandeel aan die genood, die mij geschonken is. God weet, wo zei ik mij derg Christus Jezus van ganzem hart, nu jint alle bangen do. Mijn gebed is, dat jy na lijf toenemen kon, en wat jy weiten en verstonen leren. Door derg zal jy volstalen leren, wat dat alle baaste is, dat jy aan Jezus Christus in een dag rein en schuldfrie zendt. Jun leven wordt vol zinnen met rechtet en gouden tonen, dat er Jezus Christus komt, en door dich wordt God geëerd en geloofd. Breider, dit zal je weten, wat ik dich gemaakt heb, heeft met je geholpen, dat evangelium te verbreiden. Door dich is allen im Regierungspalast en ook andere dat klaar geworden, dat ik weer in Christus en deze keden zie. En dich meine Gefangenschaft hebben de meeste Breider am Haaren meier Maut gekregen, God zijn woord nog driester en feuchtloser te predigen. Wann dat ook zo is, dat einde Christus uit afgans den Strijd zocht predigen, zo donen andere dat doch uit gouden meining. Zij donen dat in lijf, wil zij weten dat ik hier zie voor dat evangelium aan te stonen. Jane, die Christus meier uit afgans als uit reinen drief predigen, meinen zij worden mij de gevangenschap nach schwander maken. Aber wat is daaraan, of dat nu uit een abrechtchen oder anabrechtchen grond komt, dat wichtigste is, dat Christus onder alle Amstände predigt wordt. En dort frei ik mij en wou mij ook wieder freien. Ik weet, dat dort wat mij passiert is, der jene gebeden en der de help van Jezus Christus in Geest, mij te gouden deinen wordt. Ik hoop en reken op ihrens damit, dat ik op keinen Weg wordt te schauen worden. Ganz klar en open, en te alle tijd zal Christus in meinem Körper verherrlicht worden, ganz gelijk of der leven blijven oder sterven. Dort is zo, wils Christus mijn leven is, en sterven is voor mij gewinnen. Wanneer ik hier nog om leven blijf, meint dat voor mij nog meer vruchtbare arbeid. Doorwegen weet ik niet, wat ik wählen zal. Mij trekt dat zij aan obeid zieden. Ik heb last afscheid te nemen en bij Christus te zennen, wat door wie beter wordt zennen. Ober wegen junt is dat nog neidja, dat ik nog om leven blijf. En wils ik daarvan überzeugt zie, weet ik dat ik bij junt blijven wil. Ik wil met helpen, jene vrede am Glauben wassen te loten. Zo wou je Christus Jezus nog rad loven, wanneer ik waar aan u jund kom. Zijt bloos du no, dat jun wandel met Christus in evangelium stemt. Of ik dan hand kom oder waag blijf, ik wel van jund heren, dat je am Geist gelijk gesonnen zend, en dat je met ons taub voor den Glauben vom evangelium kam van daunen. En loot jund op keinen waag van die engsten, die je in jund zend. Voor die bediet dat verdammnis, für jünd ober bedient dort Seiligkeit, en dort es von Gott. Jünd es dort am Christus sind halven geschanken, nicht mehr an am te gleiven, ober auch für am te lieden. De Kampf, den je haben, es deselvia, wat je an mij gesehen haben, Kapitel 2
0: von mij hier. Magt bi jünd einer den anderen mautig an Christus? Treust je jünd leiftolig? Hab je am Geist Gemeinschaft? Sind je jünd von harten Gaut, en kann je mitfeilen mit dei wat lieden? Dann magt mi so recht, Frau, dat je jünd einig worden, jünd alle gelijken goud zend,
1: jünd Gott verdrogen in einer Lech

En dit zijn die omwaai, wo dat woord gezegd wordt, en zo schwind als ze dat heren, kent zo ton en neemt dat woord waai, dat en aan is gezegd worden. En zo is het ook met die, wo die zoot op een steenigen gezegd wordt. Die dan, waar ze dat woord heren, dat woord met vrijden opnemen. Aber wil ze niet kunnen je wartelen en zich hebben, is dat niet op lang. Dan ze bold als ze weer in dat woord lieden moeten, en nieuwe stonen worden, vallen ze af. Dan zijn nog zonen, bij die dat woord maken distelen gezegd wordt. Dit zijn die, die dat woord geheerd hebben, aber dan komen de zorgen om dit leven, en de bedreigende rijkdom, en dat verlangen nu manche andere dingen in, en dat woord kan niet vrucht brengen. En dit zijn die, bij die dat woord op goede eer gezegd weer. Die hielden dat woord, nemen dat op en brachten vrucht. 30, 60, ook 100-mal zo veel. Jezus zei, wordt een lamp en dan gebracht om in je bed of in je armen te stalen? Wordt die niet gebracht op een lampenhuller te stonen? Dan door het nust verstoken dat niet openbaar wordt en nust heimliet dat niet van een dag komt. Wij oren haft om heren, dem lood harchen. En hij zei toe aan, ziet verzichtig nu wat je harchen. Doornu als je ander toe meten, zal je toe je meten worden. En je zal bovenaan meer je geeft worden. Dan wer daar haft, dem wordt meer je geeft, en wer nust haft, dem wordt dat nog waargenomen wat hij haft. En hij zei, met dat Gottesrijk is dat zo als met een man, die zoot op zijn land strijd. En of hij de nacht slaapt, oder hij wat dagen rom is, die zoot kind en walst, want hij ook niet weet wo. Dan de eerd brengt uit zichzelf, eerst dat houlem, dan die oren, en dan den vallen weid, en die oren van een dag. Wanneer dat getreid is, riep es, laat hij dat voet afheven, dan dat is dan tijd te eisten. En hij zeid, wo zal wie dat gelijknis schilden, oder derch woud van een gelijknis zal wie dat verstalen. Dat is zo als een zaamkoren, dat is dat kleinste koren dat in de eerd geplant wordt. Aber wanneer dat eerst gezegd is, was dat en wordt geraten als alle andere planten im Gorden. En krijgt zo'n grote aaster, dat de vegel onder hem hemel zich am schoten er een aaster buwen. Der veel zo'n gelijknissen predigt hij dat woord, doornen als ze am verstonen kunnen. En hij redt toe aan nicht anders als der gelijknissen, aber zijn jinger muur hij alles kloor, want hij met aan alleen weer. En als het dan eerst ovend wordt, zeed hij toe aan, wel wie Eva voor nu de ander ziet. En ze leiden dat volk gonen en nemen aan met zich. En een lam, groot zoals hij weer, daar werden nog meer lammen. Daar kwam een sterke windstorm op, dat die walen zo veel even dat de lam rolden, dat die aanvang water in zich te houden. En hij zelf lag veren op een kassen en sleep. Ze wirken hem op en zeiden toe aan, meester, jefst du nog de rom van wie omkomen? Hij stond op en beschwicht den wind en zeid toe de walen, ze zullen zich laaien. De wind leidt no en dat wordt gans stil. Hij zei toe zijn jinger, waarom is je zo angst? Heb je nog immer keinen geloven? En wordt zeer angst. En ze vroegen een den anderen, wer is dit? Ze goor de storm en de walen je horchen aan. En ze kwamen op de andere zijde meer en de Gadarena er jegend. En als hij uit de lam stieg, kwam aan voet een man uit de greve entjegen, die van een onreinen geest bezeten weer. Dis man woont in de greve en weer met nust meer te bingen, niet gemol met keden. Hij weer al vurken aan heng en feit die keed waast, obehoud nog emmer de keden twee jaar reten en de ijzer aan een feit en stekker gebruiken. En er weer keiner die hem vast nemen kon. Hij woonde dag en nacht maken greven aan een boy, schreeg en sloeg zich met steiner. Als Jezus kwam, zag hij hem al van wiet af. Hij raand aan het jegen en schmeidt zich ver aan op knieën. Hij schreeg uit vollem hals, wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist den hechsten God zien zijn. Schweer ver God dat u mij niet kwelen worst. Dan zegt Jezus toe aan, du bezer geest, kom uit deze mens eruit. Dan vroeg Jezus aan wo hij heet. Hij zegt, ik heet duizenden. Dan wie zijn onze

0: en tidningen, en bedving aan en entekomen, dat mijn huis vol wordt. Dan ik zei je dat niet een van die door en je lood weeren, mijn ovenkast schmaken worden. Daar ging veel volk met arm met, en hij draait zich om en zei toe aan, want irgendwer nu mij komt, en niet zijn vader en zijn moeder, en vrouw en kinder en broeder en zuster haust, en ze gaan zijn eigen leven, die kan niet mijn jinger zijn. En wer niet zijn kreet draagt en met mij komt, kan niet mijn jinger zijn. Wann van jou wer wordt wel een torm buien? Wordt hij zich niet eerst haanzaten en de kosten überrechnen, om te zijn of hij dat ook betalen kon? Dat hij niet, wann hij eerst den grond gelegd houdt, uitvonk, dat hij den niet voor dich buien kon, en die dat zagen, dan even am spotten worden. En zeien, des maand funk aan te buien, aber kan dat niet voor dich mogen. Oder wurden keinig zijn, die jijen, een anderen kenig kriegen wil, die zich niet eerst wordt doolzaten en zich dat evalagen of hij met 10.000 je in dem gonen kon, die nur arme 20.000 keim. En waar niet, dan schekt hij den van wiedem vredensdreje entjegen, om zich te vereinigen. Groot zo ook gie, wer zich niet van alles los merkt wat hij haft, kan niet mijn jinger zijn. Zalt es goud. Aber wann dat Salt den Schmack verlässt, wo man erst dat trinken sollten. Dat is da nuscht mehr wird für dat Land, auch nicht für den Mestplatz, wo wird der Rüche schmeten, und wer Uhren haft um Horchen.
1: Kapitel 15,
0: dem Lot hier. Dann brachten alle Tagsklagte en Sender sich noden nur Jesus arm zu hören. Aber die Schriftgelehrten Pharisäer gramsaugten durch Eva en Seden, des Maun nimmt die Sender an en atmet an Taub. Dorab seht hei to anderich dit Gleichnis. Wer unge jü, wann er 100 Schob haut, an ein von de verlor, wurd da nicht in jene nähntig aber Stab loten, an nur dort verlorene sieken, wat hei dort funk. Und wann hei dort fängt, lacht hei sich dort mit Freiden aber Schuldern. Und wann hei dort mit ne Hüß kämt, raubt hei sich seine Freund an Noberstaub, an sagt to an, freit jü mit mi met, an ich hab ihn verlorene Schob gefangen. Ik zei jou, groot zo worden zich ook de engel im Himmel meer even einen Sender freien, die zich bekeert, als even 99 erachter, die zich niet bekeeren brokken. Oder wann er früh 10 zelverstekken haft en eind verlieren wordt, wurde nicht ne lamp aanstecken en dat huis uitvegen en friedig zieken wat ze dat vingen wordt? En wann ze dat vingt, roept ze ihre vrienden Noberstaub en zegt, Freit jü met mi, denn ich hab dat selber steck gefungen, dat ich verloren haut. Groot so sei ich jü, woren Gott seine Engel sich dorto freien, wann ein Sünder sich bekehrt. Dann seid ihr auch, ein gewisser Mann haut zwei Sehns. Und der jüngste seht zu sein Vater, jef mi mein Port vom Orf, Gott dat mi traft. Und er deelt an sein Gott an. En dat deed ook niet lang, dan pakt de jüngste zich alles toop en reist wit van huis in een vreemd land en vermagelt zijn goud der zijn wil het leven. En als hij eerst nuscht mee houdt, keem de grote hongersnood in dat land en aanveelde het aan alles. Dan ging hij en vermeed zich bij een landesberger en die schekt aan nu staap de schwien te heiden. Hij wordt zich al jaren de muur met of de schoten gepakt hebben, die de schwien vreten, aber keiner jef am dei. Aber als hij zur Besinnung kam, seht hij zu sich selbst, wo fehl je mei de Arbeiter haft mein Vater, die genug Brot und zum Ewigen haben, und ich mot von Hunger umkommen. Ich wollte mich abmerken und meinen Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich hab je in den Himmel und je in die gesündigt, und sie hat nicht mehr wird, den Sehn zu heiten. Lot mir einer von deinen unge angenommenen Arbeiter sein. En hij ging daarop los en kwam naar zijn vader. En zijn vader zag hem al van wiet afkomen. Am jammer dat even zijn zeen en raand hem het jegen, voet hem om en geef hem een kus. Dan zei de zeen to hem, vader, ik heb je in die ook je in den Himmel gezendigd. En zie het niet meer wird, die zeen te zenden. Aber de vader zei te zijn knecht, brengt hem al dat baste kleed her en trekt hem dat aan. Nimm seine Hand und streib ihm einen Ring auf den Finger und bring ihm Schau an zu tragen. Und bring

0: Je maast het kalf her en slacht dat. En dan wel we eten en vrouw zennen. Dan desamien zijn we dood en is om leven gekomen. Hij weer verloren en is gevangen worden. En ze vangen aan vrouw te leven. De eldste zijn aber weer op een stap. En als die noden om huis kwam en de muziek hier en zag voor ze dansten, roept hij zich en knacht aan en vroeg aan wat er ver ging. Die zei toe aan, dien broeder is gekomen, dien vader heeft dat mastkolf geslaagd, wil hij hem gezond waarde heeft. Dan wie de eldste zijn dol, en wil niet in hen gaan. Dan ging de vader eruit en pracht aan hen te komen. De zijn aber zei toe zijn vader, kijk hem al deze jaren heb ik die gedeind, en zie die niemals je in aange waast, en du hast mij niemals en bak je geeft dat ik met mijn vriend kunnen huren dag leven. Aber ze bold als deze dien zeen keem, die dien goud met huren vermacheld haft, hast du veram dat maast kolf geslaagd. Hij aber zei toe aan mijn zeen, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb is ook dient. Dat is toch gans om plaats dat wie een vrouwen dag vieren, dan dien broeder weer dood en is tom leven gekomen. Die weer verloren en is gevangen. Hij zei ook toe zijn jinger, nou weer eenmaal een gewasserijke man, die in een verwalter even zijn goud houdt, en aan wordt aangemaald dat dit man zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit dat ik van die hier? Je vermoel rekening van die buurkvering, dan du kost niet langer verwalter zijn. Dan zei de verwalter toe zichzelf, wat zal ik doen? Dan mijn haar neemt mij mijn verwalter ambt weg. Groven kan ik niet, en ik schaam mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter ambt verlieer, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schuldner en zei toe den eersten, hoeveel best du mijn haren schuldig? En hij zei 100 moot eil. Hij zei toe aan, neem dien schuldzadel, zat die schwindol en schrie 50. Dan zei hij toe den anderen, en hoeveel best du schuldig? En hij zei 100 moot weit. En hij zei toe aan, neem dien schuldzadel en schrie 80. Daarop loofde haar den ongerechten verwalter, dat hij klug gehandeld houd, dan deze weltmenschen zijn am omgang met ihresglicken kleken aus de lichtkinger. En ik zei je ook, bruk den ongerechten mamen vriend te mogen, dat wanneer die met eenmaal nicht meer door is, ze je dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen trui is, is ook trui am groten, en wer am kleinen nicht trui is, es ook nicht trui am groten. Darum, wann je met den ongereichten Mamen nicht sein trui gewaast, wer wordt je den wahren Rektum anvertruien? En wann je met dat wat een anderem sind es, nicht sein trui gewaast, wer wordt je dan geven wat junt es? Kein Knecht kan twee haren deinen. Hij wordt einen hausen en den anderen goed zennen. Oder hij wordt einem trui zennen en den anderen verachten. Je kennen nicht Gott en den Mamen tuurlijk deinen. De geldgierige Pharisäer houden dit alle geheerd, en dreven daarom er een spot even aan. En hij zei toe aan, je zijn die zich voor mensen recht voordien, Gott oberkant je nu horten, dan wordt van mensen hoog je aan je zijn woord, es en Gott zijn uren aufschuw. Dat je zaad in die profeten worden je predigt wat je houden keim. En van dan aan is dat Gottesrijk gepredigt worden, en allemaal drängt door met je wouten nemen. Dat is aber leichter van hemel en eer te vergonen, als dat een streekje van je zaad wegfällt. Wer zich van zijn früh scheidendheid en de andere vriet, braakt de ehe, en wer zich die vriet, die derg een scheiding gegonen is, braakt ook de ehe. Door wie een gewasserijke man die zich blijfrood, stroom en een fijnste katoen kleed en alle dag en vrede hoog herleefd. Door wie een oma prager, Lazarus, vol schweren, die aan verder gelaagd wordt. En een verlangen houdt die kremels te eten, die den rijken man van desch vallen, ze gaan de hoen kemen en lekten aan de schweren rein. Einen dag starf die oma man en wordt van een engel opromen en een schoot gedrukt. De rijke man starf ook en wordt begroofd. En als hij in een haal, en zijn kool opkikt, zag hij Abram en dort wied af met Lazarus op haar schoot. Dan schreef hij, voordat Abram erbormde over mij, en schek Lazarus dat hij zich de vingerspets en water dukt en mij de tong keilt. Dan ik wo in deze vlammen gekweeld. Abram aber zei, zijn, denk eraan, dat u dien goudet en dien levenstijd gekregen haast. En Lazarus am jegendeel kreeg bijzit, nu aber wordt hij getreist, en du haast dien kwool. En boven en is tussen ons en u een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is, voor die van hier dort haan te komen, en ook voor die van dort her te komen. Dan zei hij, voda, dan prage ik die, dat u am nu mijn voda zijn huis schekst, dan ik heb 5 breder, dat hij aan dit verstalt, dat zij niet ook aan deze uurt in de kwolen aankomen. Abram zei te hem, die hebben Moses en de profeten, laat ze aan heren. Hij aber zei, nee, voda Abram, want van de dodesweer wordt haan gaan, worden die zich bekeren. Hij aber zei te hem, want die niet nu Moses en de profeten horchen, worden die zich ook niet bereden laten, want een van de dodes opstond. Dan zei hij te zijn jinger, dat is niet anders schmerlich als dat beleidigungen komen worden. Aber owei, voor dem, dat den die komen. Voor dem wordt het beter zijn, wanneer dem een meelstein om een hals gehangen wordt, en dan een meer geschmeten, als dat hij een van deze kleine beleidigen wordt. Zeg u fair. Wanneer die broeder zich aan die verzindigt, dan hol hem dat fair. En wanneer hem dat leid deed, dan verjaf hem. En wanneer hij zich 7 molden dag aan die verzindigt, en 7 molden dag terugkomt en zegt hem dat dat leid, dan zalst u hem verjeven. Dan zeiden de apostel tom haren, stork ons den geloven. De haarober zeid, wanneer je een geloven als een zaamkoren houden en tot deze muilbeerboom zaai worden, hij zal zich uitrieten aan de meer zaten, die wordt je gehorchen. Aber wer van jou die een knacht haf, wordt dan, wanneer die van pleien oder schopheiden keim to am zaaien, kom voort en zaat die dolen aard. Aber wordt die nicht eier zaaien, merk mij een ovenkostereid, bing die een schaaljuk om en bedein mij, wat ik gegeten en gedronken heb, en nog her worst u ook eten en drinken. Dankt hij den knacht of er wil de deed wat aanbevolen weer? Ik leef niet. Zo is het ook met u. Wanneer je eerst alles gedaan hebt wat je bevolen is, dan zegt, wie zijn je weinige arbeider en hebben bloos gedaan wat we schuldig waren te doen. Als Jezus naar Jeruzalem ging, neemt zich dat zo ram dat hij verlengde de scheidungsgrens tussen zomaar Maria en Galilea ging. En als hij aan een gewisse dorpen en ging, bejeenden aan 10 uitzoutse mannen. Die bleven wieder aufstonen, en schreeuwen uit vollem hals, Jezus, Meister, erbarm die over ons. Als hij aan zag, zei hij, God stalt u de priester fair, en werden ze jingen worden ze rein. Einer van die, als hij zag dat hij geheilt weer, keim terug en loof God met luider stem. Hij schmeidt zich Jezus voor de feit en dankt aan, en dat weer een Samariter. Dan zei Jezus te hem, werden dat niet 10 die daar rein worden, waar zijn de andere negen? Wie is erst keiner aus des Fram dat te vingen, die door terug keim God te danken? En hij zei te hem, sto op en go dien waag, du best dat ik dienen geloven je heilt. Als hij eenmaal van de Pharisäer gevraagd wordt, wanneer dat Gottesrijk komen wordt, zei Jezus, dat Gottesrijk komt niet te zijn is. Mensen worden ook niet zeggen, kikt, hier is dat, oder door is dat. Wie dat Gottesrijk in u is. Dan zei hij te zijn jinger, dat wordt een tijd komen dat je u worden wensen een van de mensen zijn zijn deur te zijn, maar worden die niet zijn. En ze worden te u zeggen, kijk hier, kijk door, maar gaat niet met door nu te kijken. Dan de mensen zijn wordt in zijn dag zo zijn als de blitz die over alles dacht wat in hem hemel is. Aber hij moet eerst nog veel lieden en van dit geschlacht verschmeten worden. En zoals het in Noah zijn tijd weer, zo wordt het ook aan de mensen zijn zijn deur zijn. De mensen ouden en dronken, vrieden en bevrieden zich, maar an den Tag, als Noah in der Arche hineinging, und das Wort, er kam, an allem anbracht. Und laut sie natürlich, wie das Krieg so. Die Menschen alten und trunken, kauften und verkauften, und planten und büden, aber an den Tag, als laut Sodom verleiht, regnet vier und Schwefelblit vom Himmel und bracht allem an. Große Worte doch an den Tag sein, wann die Menschen sehen, wird für den Tag kommen. Wer an den Tag auf dem Hüsendag ist und seine Sachen bennenhaft, soll nicht heraufgehen, die zu holen. Und wer auf dem Stab ist, soll nicht noch irgendwo zurückgehen. Denkt an laut seine Früh. Wer sein Leben prüft zu holen, wird dort verlieren. Und wer sein Leben verlässt, wird dort holen. Ich sage euch, an der Nacht werden zwei in ein Bad sein, einer wird genommen worden und einer wird zurückgeblieben. Zwei Frühes werden taub getreten mollen, einer wird genommen worden und einer wird zurückgeblieben. Zwei Männer werden auf dem Stab sein, einer wird genommen worden und einer wird zurückgeblieben. Sie fragen am Herr, wo? Er sagt zu an, wo ein deutscher Körper ist, sammle sich die Odler. Jesus sagt seine Jünger derchen Glücknis, dass sie immer beten sollen und nicht mutlos werden. Er sagt, eine gewisse Stadt wie ein rechter Gewass, der Gott nicht fercht und Menschen nicht acht hat. Da wie auch eine Wettfrühe in der Stadt, die immer warte nur am Keim und Prache, dass er soll helfen, von ihren Jäger loszukommen. Er lädt sich lang krören, aber sagt schließlich zu sich selbst, wann ich Gott auch nicht fercht und Menschen nicht acht. Aber weil diese Wettfrühe so am Heer ist, wo ich er zum Reich verhalten, dass mich dort nicht zu Latz mit ihren Ohlen wird. Dann seht der Herr, horcht, was die angereichte Rechter sagt. Und soll Gott nicht seine Uterwählte zu ihr Reich verhalten, die am Tag und Nacht darum anholen, und wird er sich lang prachen loten? Ich sage euch, dass er an sehr bald zum Reich verhalten wird. Und doch, wenn die Menschen sehen, kommen wird, wird hier auf Erden noch Glauben fingen? Und zu denen, die sich nur ihrer Meinung sicher wären, dass sie gereicht wären und auf andere raufkickten, verteilte das Gleichnis. Zwei Menschen, ein Pharisäer und ein Taxkollektor, gingen am Tempel an ihn zu beten. Der Pharisäer stund ab und bet für sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so sehe als andere Menschen, Räuber, Ungereichte, Ehebrecher, oder so aus des Tags Charakter. Ich faust zweimal de Weg und gehe von all meine ernommenen Tienden auf. Aber der Tags Charakter stund wieder auf und will nicht mal um Himmel kicken. Aber schlug sich auf der Brust und seht Gott, erbarm die über mich Sünder. Und ich sah ju dort dis Maun, und nicht Jana, fer Gott gereicht vor dich ne Hüschenk. Dann wer sich selbst erhebt, wird er aufgesagt worden. Aber wer sich selbst darauf sticht, wird erhoben worden. Dann brachte sie auch kleine Kinder in den Arm, dass sie an die Hänge ableihen soll. Aber aus den Jüngern dort sagen, die schullen durch Eva. Aber Jesus ruft sich die und sagt, lot die kleine Kinder nur mir kommen und verbeit an dort nicht. Dann so nicht rot je hier der Gottesreck. Ich sage ihr, wahrhaftig, wer der Gottesreck nicht so annimmt als ein kleines Kind, wird dort nicht ernähren kommen. Ein gewisser Verstoner frug am, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Dorab sagt Jesus zu am, worum nennst du mich Gott? Du erst bloß einer, der Gott ist, und dort ist Gott. Du bist mit den Geboten bekannt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht totmachen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er sagt, dort habe ich von jung ab alle geholen. Als Jesus dit hier sagt, hätte arm, die fehlt noch einerlei. Verkeib alles, was du hast, und jaff die Arme dort, dann wirst du ein Schatz im Himmel haben, und dann kommet mir mit. Dit zu hören, mög arm sehr trürig, dann he wie Rick. Als Jesus sagt, dass arm dort so trürig mög, sagt er, wo schwor es doch, vor die Ricke und Gottes Rick zu kommen. Dann hat es leichter, von einer Kamel der Genotelüge zu gehen, als von einem recken Mensch am Himmelreich zu kommen. Und die, dort hier den Seiden dann, wer kann dann selig werden? Er aber sieht, was für Menschen unmählich ist, ist für Gott mählich. Dan zegt Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met je komen. Daarop zegt hij te aan, ik zei je waarhoofdig, er is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breider, oder vrouw oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zegt aan, kijk, wie gaan nu naar Jeruzalem, dan wordt alles zo rondkomen als de profeet van de mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hengegeef worden, die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden. Die worden aan verheven en doodmerken, en den derde dag wordt hij weer opstonden. Zij hebben verstonden door vernoest. Zij kwamen niet doorheen wat hij zeed en wisten niet van wat hij reed. Dan neemt zich dat zo aan, als hij noden naar Jericho kwam, zult een blinde man om weg en praten. En als hij dat volk hier voorbijgonen, vroeg hij wat dat bedeed. Dan zeiden zij aan dat Jezus van Nazareth door voorbijging. En hij schreef, Jezus, die dooft zijn zeen, erborm die even mij. Die daar voorop gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stel zijn. Maar hij schreef bloos over dollar, dooft zijn zeen, erborm die even mij. Dan stond Jezus stel en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij aan, wat wist u dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil ware zijn kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plaatselijk zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestout. En daar was Zacchaeus, een van de verste taakskalakten, die weer rijk. En hij verzocht te zijnen waar Jezus weer, maar kon aanmank al dat volk niet zijnen. Dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijnen. Dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus wat door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zeed, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet vandoor nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vreden op. Aber als de ander dat zagen, gromzouwde zij, door Eva en zeden, hij is nou een zinder te gast gegonen. Dan stond Zacchaeus op en zei om haar, kijk hem al. Ik word de helft van mijn haben grote oren geven, en wanneer ik irgendwem wat aangereicht afgenomen heb, dat word ik vijfmaal zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zeilig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horichten, vertaalde hij aan voet nog een gelijknis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wil ze dachten dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wiet af, om een kennigrijk voor zich te krijgen en dan terugkomen. En hij roept zich tien dijnen en geeft aan een som geld en zei ze zullen door met geschaften drijven wat hij komen wordt. Zijn burger overhaalde den arm en schekte den arm noorrecht en leidde den arm zijn, wie wil er niet dat deze even ons haarje zal. En als hij zijn rek gekregen had en terugkwam, verlangt hij zijn dijnen voor zich te komen, die hij dat geld gegeven had om uit te vingen wat in iedere derg zijn handen gewonnen had. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft tienmaal zoveel gewonnen. En hij zei te arm, haast goed gedonen, goede knecht. Wil du even dat kleine best truje waast, zoust du even tien steden te je beiden hebben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld heeft vijfmaal zoveel gewonnen. Hij zei te arm, groot zo, en du zoust even vijf steden zijn. En een ander kwam en zei haar, hier is dien geld, ik hield dat am schnappelduk en leed dat weg, ik vercht me voor die, wil du een hoorde man best. Du neemst wo du nicht handgelaagd haast, en arns wo du nicht gezeid haast. En hij zei te arm, ik recht die, daugen niks, met die ene wied. Wist du dat ik een hoorde man zie, en dat neem wo ik nicht handgelegt habe, an der Abend, wo ich nicht gesagt habe? Warum lädst du mein Geld da nicht in der Bank, da ich dort mit Entrast kon angeklagt haben, als ich kam? Und er sagt, today, die da rumstunden, nehmt am dort Geld weg und gebt dem dort, der die Tieren haft. Sie aber sehen zu ihm, Herr, der haft all Tieren. He aber sagt zu ihm, ich sage you, wer da haft, dem wird gegeben worden, und wer da nicht haft, von dem wird noch dort genommen worden, wird er haft. Aber meine Feind, die nicht haben wollen, dass ich über ein Harsche soll, bringt die her und mögt die für mich dort. Und als er das erst gesagt hat, ging er wieder nach Jerusalem auf Tau. Und als er noch da noch Betfage an Bethanien am Eilburg kam, schickt er zwei von seinen Jünger und seht an, gut noch dort dort für you, und wenn ihr da nennen wo ihr da ein Jahrling eure Bungen fingen, ob dort noch niemals wer gesehen haft. Lest dort los und bringt dort her. Und wenn ihr wer fragt, warum ihr dort loslesen, sagt ihr arm, wie der Meister dort brücken will. Dann gingen die geschickt worden, haben und treffen, dort dort kracht so an uns an, wie gesagt worden. Und als sie dort Jahrling loslesen, frucht der irgendjemand an, warum sie dort Jahrling loslesen. Und sie sehen, der Herr will dort brücken. Dann brachten sie dort nur Jesus, und sie spreiden ihre Kleider über dort Jahrling und sahen Jesus durch und ab. Und als er wieder reit, legten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als sie dann Norden kam und vom Eilburg herauf reit, fängt die große Jünger schon an ihre Freude, auch mit lüder Stimme Gott zu danken, für all die Wunderwerke, die sie gesehen haben. Sie sehen, gesegnet ist der König, der im Herrn sie nomen kann. Im Himmel ist Fried, an Herrlichkeit boven im höchsten Himmel. Welche Pharisäer aus dem Volk sehen zu ihm, Lehrer, beschwicht deine Jünger. He seht zu ihm, ich sage you, wenn diese Worte still sind, würden die Steiner schreien. Als er dicht bei kam in die Stadt, sah, hielt er über die Anwohner und seht, wenn du doch weinst nu in diese deine Tiet gesehen hast, wird die Fried bringen können. Nu aber kannst du dort nicht seinen. Dann die Tiet wird kommen, dort deine Feind um die und deine Kinder, ne Wundbühe worden und die von allen Sieden anhaben, dort die nur nicht haben kannst. Und die waren die und deine Kinder, benne deine Wein an die Erden entklungen. Und waren an die nicht ein Stein auf dem anderen loten, will die dort nicht morgens aus der Haaren und die käme. Dann ging he am Tempel an und funk an die erut zu jüren, die da benen kauften und verkauften. Und seht to an, dort steht geschrieben, mein Hus soll ein Bethus sein, je aber haben dort ne Reiber heil gemürkt. Und er lehrt alle Tag am Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrte und die Vernehmsten am Volk suchten nur ein Weg am Amt zu bringen. Dort wirf er an, über unmählich zu donen, dann alle Mann hängt am Auen und wollen hören, was er sieht. Nun traf sich dort einen Tag, als er die Menschen am Tempel lehrt und das Evangelium predigt, dort die hohen Priester und die Schriftgelehrte mit den Ältesten taub verarm kämen und sehen zu ihm, sei uns, wo du die Kraft her hast, zu tun, wo du da ist. Oder wer geeft dir dort Recht dazu? Aber he antwortet und seht zu an, ich will ju auch einerlei fragen, sagt mi. Wir gehauen sie in Deipen vom Himmel oder von Menschen. Und sie rotschlöden unter sich selbst und sehen, weil wir sagen, die wir vom Himmel, dann wird he sagen, worum glaubt ihr am dann nicht. Aber wann wir sagen von Menschen, dann wird all das Volk uns steigen, da sie stonen alle darauf, dort Johannen Prophet wir. So seht ihr sie, wir weiten nicht, wo die Herr wir. Dann seht Jesus zu an, dann sage ich euch auch nicht, wo ich dort Recht her habe, diese Dinge zu donen. Dann fängt er an, die Menschen das Gleichnis zu verteilen. Ein gewisser Mann plant einen Weingarten und verpacht ihn an Weingarten und fuhr auf einen langen Stoß nun an das Land. Aus der Tiet kam zu Arend und schickt he an Diener nur die Weingärtner, am von die Frucht zu holen. Die Weingärtner oben verheiften den Knecht und schickten am at Ladje hängträg. Und er schickt noch weiter an anderen Knecht an. Und sie verheiften den auch, behandelten am Schaunthaft und schickten den auch mit Ladje hängträg. Und er schickt auch noch an Dräden. Sie deden auch den verwunden und schmeiten am Rüt. Dann seh die Gordon irgendeiner, was soll ich tun? Ich will meinen Leben sehen schicken, was sie den sehnen, wo sie respekt haben. Aber aus der Wien-Gordner den sagen, rot schlörte sie unter sich und sehden, dit ist der Orf, kommt, weil wir den dort mögen, dort wieder Orf gut kriegen. Und sie schmeiten am mit dem Wien-Gordner rüt und mögen am dort. Wat wird die Gordon irgendeiner, die dort verandonen? Er wird den Wien-Gordner anbringen und den anderen den Wien-Gordner geben. Und als sie dort hielten, sehde sie, aber doch nicht dort. Und er kickt an und sieht, was ist dit dann dort geschrieben steht? Der Stein, den die Bühlied nicht wollen, ist der Eichstein geworden. Wer immer ab den Steinen abfällt, wird sich alles zwei brechen. Und ab wem der Steinen abfällt, dem wird er zu Grüß verrieven. Und kriegt dann, versuchten die hohen Priester und Schriftgelehrten arm eine Hang zu kriegen. Dann sie wüssten, dass er dort Glücknis ab an gedient haut. Aber sie hatten Angst vor den Menschen. Sie posten ihr Neiv ab, was er deed, und schickten Spionen, die so deiden, als wann sie abrechtig wären. Die rechneten am Faust zu kriegen, der irgendwo dort he sei wird, und dort sie am dann der Regierungsgewalten eine hingeben können. Und sie fragen am so, Lehrer, wir wissen, dass du die Wahrheit redst und liest. Du möchtest kein Unterscheid und tragst keinem Fehler. Du liest Gott sein Weg, so als es wahrhaftig ist. Ist es für uns recht, am Kaiser tags zu tollen oder nicht? Hey, aber morg er lässt und seht an, worum versieg ich mich? Wisst mir mal ein Selbersteig. Wem sind gesagt, ein Anschrift, haft dort? Sie sehen den Kaiser sind. Hey, seht an, dann jef den Kaiser, wo den Kaiser sind erst, und jef Gott, wo sind erst. Aber sie können arm und seine wiederfahren Menschen nicht faustkriegen. Sie wunderte sich über seine Antwort und wieder Stell. Dann kämen welche von den Sadduzäer, die nicht daran glauben, dass die Todesabstunde waren, und fragen arm, Lehrer, und Moses seine Schrift sagtet, wenn ein Mann sein Bruder stirbt und eine Früh aber nicht Kinder hingelat, dann soll dem Mann die Wettfrüh frieren und dann sein Bruder seine Städte Kinder mit er haben. Nu wären da sieben Brüder, der erste friedene früh und starf ohne Kinder. Dann fried der zweite er und starf auch ohne Kinder. Dann fried der dritte er und so wird sie die alle sieben zu früh Haut hauten. Und starven und keine Haut Kinder hingeloten. Zu guter Letzt starf auch die früh. Wann nu die Todes abstunden waren, wem sie die früh wird sie dann senden, da sie haben er alle sieben zu früh Haut. Jesus sagt an, an dieser Welt frieren und befrieren die Menschen sich. Aber die dort wird gefangen worden, vom Tod abzustohnen und in die andere Welt zu kommen, frieren und befrieren sich dort nicht mehr. Und die können auch niemals mehr sterben, denn die sind so aus der Engel. Dort sind Gott seine Kinder, will die vom Tod abstohnen. Aber dort die Todes abstohnen, ist sogar in Moses seine Geschichte am brennenden Bosch zu sehen. Hei nahm den Haaren, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Dann hei es nicht der Tod je er Gott, aber der Leben je er. Dann ein arm Leben der Aula. Dann sehten einige von den Schriftgelehrten zu arm, Lehrer, du hast reiche Red. Dann die hauten nicht Mut, arm nur irgendwo mehr zu fragen. Und hei sehte an, wo kommt dort, dass sie Christus durft seinen Sehen nahnen. Dann durft selbst sagt an die Psalmen, der Herr sei zu meinen Haaren, set bei mir zu rechter Hand, weil ich die, deine Fiend, zu der Fotbank mög. Darum nahm durft am seinen Haaren, wo es er dann sein Sehen? Dann seht Jesus zu seinen Jüngern, so dass alle Menschen am Herden, seid ihr fair vor die Schriftgelehrten, die Jähren in lange Kleider herumgehen und auf dem Marktplatz wollen begreist worden, und hier in den Basten Setplatz in den Synagogen und ob ihre Fastlichkeiten haben, die Wettfrühs uit ihre Hiese freten, während sie vergeben lange Gebete veranzubeten, die wurden doch für so viel Schwander verdammt worden. Als Jesus abkickt, sagt er die Ricke ihre Goven in den Tempelkassen den Laien. Er sagt auch, wo eine arme Wettfrüh zwei Kopperchen den Läden. Hij zei, ik zei je de waarheid. Deze ome weet vroeghaf meer en dan je lijkt als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit eren evenfluss in Gottes kosten je lijkt. Deze oberhaft en eren oormoed alles je geeft wat ze tum leven houd. Dan als een je am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne steinen en God je weide goven je ziet weer, zei hij, wat dat aanbelangt, wat je hier zijn, da wordt een tijd komen, dat hier niet één steen op een anderen blijven wordt. Die worden alle doelgebruiken worden. Ze vroegen hem zo, leraar, zei ons wanneer dat passeren zal. En wat wordt door voor een teken zijn, waaraan we zijn kennen dat die tijd hier is. En hij zei, pas op dat je niet verveerd worden. Er worden veel en mijn nomen komen en vergeven ik te zijn. Dan is de tijd dichtbij, aber laat je niet metrieten. En wanneer je van krieg en oproeren, verg je niet. Dit moet allereerst passeren, waar het een kamp nog niet voert. Een volk wordt je in dat andere opstonden, een eindrik je in dat andere. En er wordt op verschillende steden grote eerdbeben, een hongersnood en pestilent zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn. Ober, eer dit alle passeren wordt, worden ze zich aan u vergriepen en u noostonen. U verret in de gogen je recht brengen en vals nemen. En worden u aan mijn nomen in het halven verkennen je en haars erstalen. Ober dat wordt voor u een gelegenheid zijn u een getekenis te geven. Zorg niet aan voor u te reven, wil je u verantwoorden worden. Dan ik wil u met weerd en wijsheid verzorgen, wil jegen u een en niet worden reden of stonen kennen. Je worden van jene elderen, breder, vriend en vriendschap verroden worden. En die worden je, wat je van je dood merken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haust worden. Maar je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, waar je jene zeilen je wennen. Wanneer je Jeruzalem worden van armeen beleurd zijn, dan zal je weten dat het bouwd wordt aan een grond gebracht worden. Dan laat die in Judea zijn en een boeien en vliegen. En laat die midden in de stad zijn eruit komen. En laat die op het land zijn, niet in de staden en komen. Dan in deze deur wordt raag je even worden, dat alles zo eromkomt als je schreven staat. Maar wij voor die in die tijd een kind aan hun horten dragen, en voor die eind aan de brust hebben. Dan wordt in die tijd grote nood op eerde zijn, en een strofgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schweerd faulen en van alle velken faust genomen en waaggeveerd worden. En die heide worden Jeruzalem onder feit hebben, wat er de tijd wordt aufgeraand zijn. En aan de zon, moon en stierens worden tekens zijn. En op eerden worden de mensen uit angst voor dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer die hemelskrachten zich schadder worden, wordt de mensen in ihre Angst dat hoort verzaaien, waar sie daran denken, wat even deze Welt komen zal. En daar worden sie den Menschen sehen, ob ne Wolk en grote Kraft en Herrlichkeit komen zijn. Wann dit alle anfangt te passieren, dan heeft die Kaap op en kickt, wil sich jene Radung nodert. En ich vertaalt aan een Gleichnis. Kickt num Fiegenbaum en no alle andere Bäume. Ze boont aus de bleder kriegen, weet je van je zelfs, dat dan de zomer dicht bij is. En je roodt ook, wanneer je dit alle passeren zijn, rekent door met dat Gottes recht dicht bij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, maar dit alle geworden is. Himmel en eerd worden vergonen, maar mijn weerd worden niet vergonen. Ziet verzichtig dat je je niet derg vreten en zuipen en zorgen over dit leven dat hoort beloden. En dat die dag dan onverhofs over je komt. Dan die wordt zo als een schlang over allem komen die op eerde wonen. Maar ziet waken en weet dat je al dit uit de weg komen mochten. Wat er passeren zal en voor de mensen zijn stonen kennen. Over dag leert hij am tempel, op het overzink hij op een eilboog en bracht door de nacht toe. En alle man wordt tijdig s'morgens opstonden en om tempel gonen, om door nu aan te horchen. Die Tiet für das Zeitbrot fast, dat das Ostern nodert sich. Und die hohe Priester und Schriftgelehrte sagten nun, war ich Jesus dort zu mögen, und sie fürchte sich über für das Volk. Dann fuhr Sotan und Judas Ischariot an, einen von die 12. Und die ging dann nur den hohen Priester und die Tempelwächter, sich mit an zu einigen, wo er an Jesus verroden konnte. Die freide sich dazu und werden reit am Geld zu geben. Er versprüht an dort und lührt nun die Gelegenheit, Jesus so an zu verroden, dass das Volk dort nicht antwortet. Dann kam der Zeitbrottag, an dem das Osterlamm musste geschlacht worden. Jesus schickt Petern und Johannen und sieht, sie sollen gehen und veran reitmöken, dort Osterlamm zu eten. Sie sehen zu ihm, wo sollen wir dort gehen reitmöken? Er sieht, wenn ihr eine Stadt und dann gehen, wo ihr einen Mann trafen, den eine Krugwote erreicht, geht am heran nur dort Hüs und dort den geht. Und sagt zu dem, der dort Hüs irgend, der Meister lässt die fragen, wo ist die Gaststube, an der ich mit meinen Jüngern das Osterlamm eten kann? Dann wird hier eine große Bauerstube mit ausgepolsterten Möbeln wiesen, und da merkt dort Reid. Und sie gingen hin und trafen dort alle Kraft so aus an, dort wie gesagt worden, und sie merken dort Reid zu Ostern. Und aus der Stunde kam, sah he und seine Jünger sich um der Arsch, und he sagte zu an, ich hab ab ehrensten Verlangen, ihr habt mit Jutob dort Osterlamm zu eten, ehe ich leiden muss. Denn ich sah ju, ich war dort nicht weiter eten, but dort ein Gottesreich Wirklichkeit geworden ist. Dann nehm he dat Koffel und dank dafür und seht, nehmt dort und deilt ju dort ein. Dann ich sah ju, ich war von de Wiendrüven Frucht nicht mehr trinken, but dat Gottesreich kommen wird. Und dann nehm he Brot, dank dafür und brüg dort und je von dort und seht, dit ist mein Lief, die für ju gejeft wird, dort dit an mich zu denken. Gerold so nehm he, no overkast auch dat Koffel und seht, dit Koffel is de nie Bund en mein Blut, dat für ju vergote wort. Doch, kick, mein Verroder haft seine Hand bei mir op'm Dash. De Menschen sehen wort bestimmt so gonen, als er war anbeschloten is. Aber weihe den Mensch, dech den he verrode wort. Dann fungen sie an sich und ihren anderen zu fragen, wer von an dort donen wort. Aber sie fangen auch an, sich dort eben zu zanken, wer unje an soll aus der Ratste angesehen worden. Und Jesus sagt zu an, an dieser Welt herrschen die Könige und wurden bei Genodien der Haaren genannt. Bei jü aber soll dort anders sein. Wer unje jü der Ratste ist, soll so sein aus der Jüngste. Und der Vernehmste so aus der Deiner. Dann wer ist Ratte? Der um das sagt oder der, der bedient? Es ist nicht die, die um das sagt, und doch sie ich mag ju aus die, die dort deint. Je aber sind es, die mich an meine Versicherungen bestunden. Und so aus mein Vater ein Königreich ab mich vermögt haf, so vermög ich auch eint ab ju. Dort je an mein Königreich mit mir taub um das eten und trinken können und auf den Thron setzen über die 12 Stamm Israel zu rechten. Und der Herr sagt, Simon, Simon, mag die dit. Sotan haft darum angeholen, ju so aus weit über den See zu schicken. Aber ich hab für dich gebet, dass du deinen Glauben nicht verlieren musst. Und wenn du ihr strikt nur mir gekommen bist, dann stork deine Brüder. He aber sagte am Herr, ich sie red mit dir an die Gefängnis und am Tod zu gehen. Dann sagt Jesus, Peter, ich sei dir, ehe der Hund von der Samarius kreien wird, wirst du dort all dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Und er sagt zu an, wenn ich ju ohne Tausch, ohne Sarg und ohne Show erutschickt, haft du dort mal an, was dir fehlt? Sie sagen, niemals. Dann sagt er zu an, nu aber, wenn er Geld tauscht haft, dem lot er nehmen. Und so auch, wer ein Sarg haft. Und wer nicht ein Schwert haft, soll sein Kleid verkaufen und ein Schwert kaufen. Dann ich sah ju, mit mir muss es noch so herumkommen, als von mir geschrieben steht. Er wird angesehen aus dem Verbrecher. Das wird sich alles so herumnehmen, als von mir geschrieben steht. Da seht er sich, Herr, kick, hier sind zwei Schwerter. Und er seht an, das riecht tau. Und als er rüht käme, ging er so als gewöhnlich, nur ein Eilboy, und seine Jünger kämen mit der Hand. En als hij door haar kijkt, zegt hij te haar, weet dat je niet aan verzekeringen je roden. Hij trok zich van haar ongeveer, zo wie trek als een steen schmieden kan, kneedt zich haar en beet. En zegt voordat, wanneer je dat zo wist, dan neem dit lijdenskoffer van mij. Maar dat zal niet zo worden als ik wel, maar zo als du wist. Dan kwam een engel van hemel en stork daar. En in zijn doodsangst bid hij nog ernstig. Zijn zweet wordt zo als grote blootdreppen die op je eerd vallen. Als hij van je bed opstond en naar zijn jinge kwam, werden die aan erm truie aangeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en bid dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een zweet mana. En een van de 12, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw om een kus te geven. Jezus aber zei hem, Judas, verroodst du den Menschen zijn met een kus? Als die om hem zagen wat passieren wordt, zeiden die te hem haar, zal wie met hem schweet mag hebben? En een van aan heeft den hohen priester zijn knacht eind en houdt hem dat rechte uur afgesneden. Jezus aber zei, Lot aan doen wat ze willen, en hij neemt den man zijn uur en heilde hem. Dan zegt Jezus tot de hoge priester en tempel, verstone en eldersten, die nu aan je komen wieren, moest je met schweerten en knappels komen, zoals wanneer je dat met een rijber te doen hebben? Als ik dergelijk bij jou am tempel weer, heb je mij niet proefd vast te nemen, maar dit is jene tijd, en die de diesternis haarscht. Als ze hem am eerst vast genomen houden, gingen ze met hem waag en brachten hem naar den hohen priester zijn huis. Peter ging wied auf hen heraan. Als ze zich midden op hem hof en vier aangesteckten en door een ram stonden, zou Peter ook mank aan. Dan kwam een dienstmerke en zag aan bij hem vier zetten. Ze kijkt hem direct aan en zei, dis maan we ook met hem. Hij aber verlucht uit en zei, früh, ik kan dem überhaupt niet. Om een stootje wieder zag hem nog weer en zei, du bist ook een van aan. Peter aber zegt, Mensch, dat zie ik niet. Dan ongeveer om een stund zegt nog weer, ik weet je wist dat deze ook met hem weer, dan hier is in Galilea. Peter aber zegt, Mensch, ik weet niet van wat u redst. En plötzlich, während hij nog red, krijgt de hoon. Dan dreide haar zich om en kijkt Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon krijgt woord, wirst du dort dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Dann ging Peter rüt und hielt bitterlich. Die Männer, die Jesus Faust hauten, spotten und schlüren am. Sie bungen am die Ohren zu und schlüren am am Gesicht und sagten, Prophezei, wer hat die geschlüren? Und sie sagten viel andere lasterliche Dinge gegen am. Und als es erst Tag wird, sammelten sich die Ältesten in dem Volk und die hohen Priester und Schriftgelehrte, brachten am verehren rot en zeiden, sei ons of du de Christus bist. Hij zei toe aan, wanneer ik u dat zei, word je dat toch niemals leven. En wanneer ik u vragen word je mij geen antwoord geven en word je mij ook niet konen laten. Van nu aan word de mensen zijn bij de Gotteskraft te rechterhand zetten. Dan zeiden ze alle, bist du dan God zijn zijn? En hij zei toe aan, je zei met recht dat ik de zie. Dan zeiden zij, woertoe brokt wie nog meer je tekenis? Dan wie hebben dat zelfs 23.
1: Egen mulje hier.
0: Dan stonden ze alle op en brachten aan naar Pilatus. Daar vongen ze aan hem te beschuldigen en zeiden, wie treffen deze doorbij dat hij dat volk verviert en verbidt den keizer den tags te tolen en zegt dat hij zelfs Christus en keinig is. Dan vroeg Pilatus hem direct, best die de juden er keinig? Hij antwoordt aan en zegt, dat is zoals du zeist. Dan zegt Pilatus tom hohen priester en tom volk, ik vind geen schuld aan deze man. Maar ze worden bloos zoveel ooien en zeiden, hij recht dat volk op en jijt met zijn leer der gans Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des man van Galilea weer. En zo bold als hij wist dat Jezus onje Herodes zijn haarschaft geheet, checkt hij aan naar Herodes. Dan, die dan ook geroot in Jeruzalem via. Als Herodes Jezus zag, wie hij zeer vrouw, dan hij houdt al lang en verlangen hij houdt hem te zijn. Dan hij houdt al veel van hem geheerd. En hij hoopt te zijn dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij aan Montjelei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden aan zeer hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten aan verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed even en schekten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk een even. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taub en zei toe aan, je hebben deze man om mij gebracht als een die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jene jaren wordt gerindelijk aan verheer genomen en ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schekt hem terug naar jou, dan hij heeft werkelijk nust gedaan dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en losloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen eruit geven. En ze schreeuwen alle tijdelijk, weg met deze man en jaf ons Barabbas los. Die werd doorwein en gestopt, wil hij een oproer en een stout aangestald en een moord begonnen houden. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrieloten wil, reed nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzen, hij zal am kritzen. En hij zei toe aan tom derde maal, waarom? Wat heeft die va een verbreken begonnen? Ik ving aan hem geen oorzaak tom dood. Ik wou hem stroven en dan gonen loten. Maar ze hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden hem te kritzen. En eert en de hoge priester eer je schrijft, neem even hand. Dan spreekt Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geef aan den los, den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord weer ingestopt worden, en geef aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon een man van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Maar Jezus draait zich om en zei toe aan, je dachter van Jeruzalem hield niet over mij, maar hield over jou zelf en over jene kinder. Dan die tijd wordt bestemd komen en deze zeiden worden, je zegen zijn die onvruchtbare die niet een kind onder het hoort gedrukt hebben, en die brosten die niet zijn gezorgen worden. Dan worden ze aanvangen tot de boy te zeiden, fout op onze naap, en tot de humpels, bedaakt ons. Dan waren ze dit om je reinen halt tonen. Wat wordt dan passeren, wanneer dat eerst dreig is? Er waren ook nog twee verbreken die met hem tegelijk gekritzigd worden. En als ze bij de schedelsteed kwamen, kritzten ze hem door. En ook die twee verbreken, een man naar rechter en een man naar linker zien. Dan zei Jezus, voordat verjef aan dat ze weten niet wat ze tonen. En ze trokken lessen om zich zijn kleden in te delen. En de mensen stonden en kikten touw. En ze gooiden de volksleider met de andere taub, dreven er een spot over hem en zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer Christus, God zijn uiterwählde is, dan loont hem zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met hem en kwamen en boden hem zuren wien aan en zeiden, wanneer du de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan weer in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Juden kenig. Dan las dat een van de merde om Kriets even aan en zei, wanneer du de Christus best, dan help die zelfs ook ons. Maar de andere beschwicht aan en zei, vergst du niet eenmaal God, dan du best onder dezelfde verdampnis. En wie kreeg met recht den loon den wie verdiend hebben, maar des man heeft nust angeschekt het gedonen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, wanneer du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag. Dan wordt het maar klok 3 nu middag, over de ganse welt diester, en de zon verdunkeld, en de gedienem tempel reed in een meduten een. En Jezus schreef luid voordat, Ik befehl meinen Geist an deine Hang. En als sie dit gesagt hat, starf hij. Als die Offizier sag, wat er passiert, loofde hij Gott en zeid, dit is wahrhaftig een frommer Mann gewaast. En als dat folgt, dat er rumstund en tückig sag, wat er passiert, schlugen die zich op de Brust en gingen weiter träg. Aber all seine Bekannte, en die frühes, die van Galiläa metgekommen wären, stunden wieder auf en kickten tau. Nu weer Josef en Rots haar, en Gouda oprechter Mann groot door, en houdt en Ehrenrot en Handeln nicht met en gewelligt. Hij weer van de Jütsche Staud Arimathea, einer die ook nog dat Gottesrecht lührt. Dis Mann ging nu Pilatus en vroeg nu Jezus ihnen lief. En hij neemt den erauf, en wekkelt den en kartoon, en leed den en een niert graf, dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeren houdt. Dat wie aan den dag, als zij tom Sabbat reden mogen, en de Sabbat funk aan. En de früheste van Galiläa metgekomen wären, kämen hinger aan, en besagen zich dat graf en wo sie in lief hangelacht wordt. Dan gingen ze träg en mogen kriederie en scheinrickende eil gereid. Ober am Sabbat rüde ze zo, 24. Als dat gesaats verlangt. Dan den eersten dag in de week kämen ze, en je was de ander frühes met aan, tidig morgens num graf, en brachten die kriederie die ze reingemerkt houden. Aber als ze hand kämen, wie de steen al vom graf wagerald. Dan gingen ze in den oberfungen den Herrn Jesus in lief nicht. En während zij nog niet zo reich wisten, wat er ver ging, kamen twee mannen en schlak witte kleider nu aan. Dan, als zij verschrokken en met gezicht wat op hem eerdbuigen, zeiden die te aan, waarom zie ik je den levenden man gedood je? Die is niet hier, die is opgestonen. Denk eraan wat hij te je zeid, als hij nog in Galiläa weer. Als hij zeid, de mensen zeiden wat de zinde en de hengen geeft, en gekritzigt worden en am dritten Tag abstunden. Dann dachte sie an seine Wied, da gingen sie träg vom Grauf und vertalten dort die Alf und all die anderen. Dort wären Marie Magdalena und Johanna und Marie, Jakob seine Mutter und noch andere mit an, die Apostel dort vertalten. Sie behielten dort verladje Wied ohne Meinung und glaubten dort nicht. Aber Peter stund ab und ran dem Grauf, beckt sich door een en en zag door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging ervan en wundert zich wat passiert weer. Nu hoor ik, twee van aan weeren groot, den dag op een weg naar Emmaus. En daar op ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij ongehilden zich onder een ander van al dat wat passiert weer. En zo als het weer, werden ze zich ongehilden en ihre vreugden houden, no dat Jezus zich aan en ging met. Op antwoorden de uren je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat reed je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden aan erem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, einer van aan, best du de einzige vreemde in Jeruzalem die niet weet wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weer op zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie over hoopten dat hij die weer die Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroeges ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze houden engel gezien, die door gezegd houden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroeges gezegd houden, over hem houden ze niet gezien. Dan zeiden hij toe aan, wo deed je stamphoort je noren dat zo lang dat alle te leven wat de profeten gereed hebben. Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht wat dat daar, wo ze heen gingen, en hij deed zoals wanneer hij voorbij gonen wil. aber sie wären dringend am Trick zu holen, sehen, er soll bei anblieben, dann das wohl oben worden. Und da wir auch nicht fehlen,

0: 2 mil från Jerusalem. Då är vi en fel juden och Marta och Maria ju kommen, och vägen är en bröder till trästen. Så bort oss Marta hörde att Jesus kom, gäng sig arm och jägen. Maria var blev tusatten. Då säger Marta till Jesus här, "Wann du wirst hier gewast, wer min bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, am wort immer du Gott bete wirst, wird Gott dir geben." Jesus sagt zu ihr, "Dein Bruder soll abstehen." Martha sagt zu ihm, "Ich weiß Gott, dass er am jüngsten Tag abstehen wird, wann die Todes abstehen." Jesus sagt zu ihr, "Ich sehe die Todes abwirkt und das Leben jäfft. Wer an mich lebt, wird leben, wann er gestorft. Und wer da lebt, und an mich lebt, wird niemals sterben. Lebst du dort?" Sie sagt zu ihm, "Jo, Herr, ich glaube, dass du der Christus, der Gottes sein bist, der in dieser Welt in den gekommen ist." Und als sie das alle gesagt hat, ging sie und ruft heimlich ihre Schwester Marie. Der Meister ist hier und lässt sie rufen. Sobald sie dort hielt, stund sie ab und kam nur an. Jesus wir noch nicht bei einer Stadt gekommen, aber wir noch dort, wo Martha am begegnet hat. Aus die Juden, die bei Maria im Haus waren, zu trösten, sagen, dass sie bosig abstund und rüt ging, gingen sie er hingen raun und sehen, sie geht nun grauf, dort zu heilen. Als Maria bei dort kam, wo Jesus wir und am sah, fall sie am verfeit und sieht haar, wann du wirst hier gewast, wie mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus heilen sah, und auch die Juden, die mit wären, auch hielten, ging am dort zu horten. Und am fallet schwor. Und er sagt, "Wo hab ich am Hand gelegt?" Sie sagten zu am Haar, "Komm, kick." Und Jesus hielt. Dann sagten die Juden, "Kick, wo gut he dem wir." Dann sagten einige von an, "Kun die den blingenden Ohren aufmögt, dort nicht geschaffen haben, dort des Mann nicht gestorben wir?" Und Jesus noch einmal deep abgerecht, kam nun drauf, dort wie eine Heil, die sie einen Stein für die Opening gelegt haben. Jesus sagt, "Nehmt den Stein weich." Martha, den Toten, seine Schwester, sagt zu ihm, "Herr, der stinkt all. Dann der ist all feier durch dort." Jesus sagt zu ihr, "Seht ich die nicht, dort wann du leben wirst, dann sollst du Gott seine Herrlichkeit sehen." Dann nehmen sie den Stein weich. Dann kickt Jesus eine Hecht und sagt, "Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Und ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber ich sage dit, um das Volk in het Halven, dort um mich steht, dass sie leben können, dass du mir geschickt hast." Als Jesus dit gesagt hat, ruft er mit lüder Stern, "Lazarus, komm rüt." Und der gestorbene Mann kam rüt, hängen feit mit Graufkleider bewickelt, und ein Schnäppeldück über das Gesicht gebungen. Jesus sagt zu ihm, "Lest am alles auf und lot am gonen." Ein Fehl von den Juden, die gekommen wären, Marien zu besiegen, als sie sagen, was Jesus deed, lebte sie an ihm. Aber einige gingen und vertalten die Pharisäer, was Jesus gedonen haut. Dann sammelten die hohen Priester und Pharisäer ihren Rot und Seden, was soll wir donen? Dann des Mann deit viel Wundertekens. Wann wir dem hier mit Tochloten, wird alle Mann an ihm leben? Und dann wurden die Römer kommen und uns Land und Lied wahrnehmen. Und Kaiaphas, einer von an, die dort ja hohe Priester wir, seht zu an, je weiten überhaupt nicht. Und denken auch nicht daran, dass es für uns wird besser sein, dass ein Mann für das Volk starf, als wenn das ganze Volk wird zugrund gehen. Das seht er nicht aus sich selbst. Aber weil er dort ja hohe Priester wir, prophezeit er damit, dass Jesus für das Volk sterben wird. Und nicht bloß für das Volk, aber auch, dass er, die Gotteskinder, die über die ganze Welt verstreit, werden Todbringer wird einzusenden. Von dem Tag an plante sie, am Tod zu mögen. Darum ging Jesus nicht mehr frei am Openen, mangt die Juden. Aber trag sich träg, nun eine Jägend, dicht an der Wildnis, nun eine Stadt, Ephraim, genannt, und bleibt dort mit seinen Jüngern. Der jüdische Ostertit wird dich bei, und viele vom Laun gingen ferm Osterfast, all nur Jerusalem sich dort zu reinigen. Dann sagte sie nur Jesus, und als sie am Tempel stunden, früher sie sich untereinander, "Wat denk ich? Wird er überhaupt nicht zum Fast kommen? Nu houden beide de hoge priester en de fariseer dat volk zei in loten, dat van ergendwer wist waar Jezus weer, daar zullen zij dat aanmalen, dat ze hem vast nemen kunnen. Dan als zaasdörfer oosten kamen Jezus naar Bethanien, waar Lazarus weer, die door je sterven weer, den Jezus van dood opgewerkt had. Daar merken ze aan een ovenkast en Martha bedein, op Lazarus weer einer, die met hem om dash zat. Dan neemt Marie en punt zeer dier het reinet naar den eil en goot Jezus de ere feit en dreed aan de feit met ere hoor en dat ganse huis rekt naar de eil. Op een van zijn jenge, Judas Iscariot, die aan de heer verroden deed, zei te hem, waarom wordt deze zalf eil niet voor 30 punt verkocht en dat geld voor de orme gegeeft? Dit zei hij niet door hem dat om de orme te doen via. Hij weer een dief, hij droeg de geldtausch, en neemt voor zichzelf wat door een aangelegd wordt. Dan zegt Jezus, loot er tevreden, dit heeft zij te mijn begrafenisdag gedaan. Dan orme wil je immer bij u hebben, mij aber wil je niet immer hebben. Dan wisten een grote deel Juden dat hij door weer. Dan kwamen ze niet bloos om Jezus in het halven, aber ook om Lazarus te zijn en den hij van dood opgewerkt houden. Aber die hoge priester worden zich einig dat ze Lazarus ook doodmerken wollen. Dan om Lazarus in het halven gingen vele Juden heen en leefden aan Jezus. De nächste dag als veel volk die tom vast gekomen waren, hierden dat Jezus naar Jeruzalem kwam, nemen de palmaster en gingen aan met jagen en schreeuwen: Hosanna, je zegen des dei die hem haren zijn nomen kent. Israel erkenig. En Jezus vond een ezeljoling en zat zich door en op, zoals je schreven staat, vergt die nicht, die dochter Zions. Kijk, die koning komt op een ezeljoling naar die reden. Dan op een steed verstonden ze die jongen dit alle nicht. Aber als hij is verhaarlijkt weer, dachten ze daaraan dat dit van hem geschreven stond en dat ze dit van hem gedonen houden. En dat volk dat bij hem gewaast weer als hij Lazarus uit hem graf roept en van dood opwierk, geef hem er je tekenis. En veel mensen gingen hem te treffen als hij hierden wat hij voor een wonderteken gedonen houd. Dan zeiden die Pharisäer einer zum anderen, je zeinen dat je nuscht uitrechten, dan kijkt, de ganze welt jijt am hingeraan. Nu werden doch welke Griechen und Jedei, den fast gingen, door aan te beden. Die kamen met ne bed no Philippen van Bethsaida en Galilea en zeiden te am haar, wie worden Jezus jere zeinen? Philipp ging en zeid Andres en dat, en dan gingen Andres en Philipp en zeiden Jezus dat. Jezus zei te aan, die tijd is nu hier dat de menschen zien zal verhaarlicht worden. Ik zei je ganz bestemd, wanneer een weidkoer niet in de eed veld en stooft, blijft dat alleen. Wanneer dat oberstooft, dan brengt dat veel vrucht. Wer zijn leven leefhaft, wordt dat verlieren. Wer zijn leven in deze welt haust, wordt dat houden tot eeuwig leven. Wer mij deine wil, dem loot met mij komen, en waar ik zie, zal mijn deine ook zijn. En wer mij deine wordt, den wordt mijn vader eeren. Nu is mijn ziel bedrekt, en wat zal ik zeggen? Vader, raad mij uit deze stund? Over dit is wat toe ik in deze stunde nen gekomen zie. Vader, verhaarlicht dine nomen. Dan zei de stem vom Himmel, ik heb den al verhaarlicht en word den wader verhaarlichen. Dan zeiden die Menschen, die door erom stunden en dat hierden, dat haft je donat. Andere zeiden, een Engel haft to am je red. Jezus zei, de stem die je hierden, wie nicht am minet halven, aber am junet halven. Deze welt wordt nu gerecht, en de herrscher over deze welt wordt eruit gestaat. En wanneer ik van deze eerd wo opgehoven worden, wo ik alle mensen no mee tragen. Dit zegt Jezus am aan te dienen, wat hij voor een dood gestorven wordt. De mensen zeiden te hem, wie hebben nu hem gezegd, sie heert, dat die Christus voor immer blijven wordt. En wo kost du zeien, die mensen zijn moet opgehoven worden. Wer is des mensen zijn? Dan zegt Jezus toe aan, dat licht is nog een klein stoot bij u. Wandelt wil je dat licht hebben, dat u de diesternis niet overvalt. Dan wer hem diesten wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Je leeft aan dat licht zolang als je dat licht hebben, dat je licht kan je worden kennen. Als Jezus dit alle gezegd had, verleidt hij en leidt zich van aan niet zijnen. En wanneer Jezus ook al deze wonderteken ver aan je donen houdt, doorwegen leefde zij toch niet aan arm. Nou dat zo erom kwam als de profeet Jesaja gezegd had, haar weg leeft wordt wie predien, en wem is den haar in zijn kracht openbaard worden. Daarom kunnen die niet leven, wil Jesaja ook zien, hij heeft aan de uren verblend en de horten verhoord, dat ze met de uren niet zijn en met de horten niet verstonen, dat ze zich niet bekeren en ik aan dan heilen word. Dit zei Jesaja, wil hij Jezus zijn heerlijkheid zag en van hem reed. En toch leefden ze gewoon vele van de feesten aan hem. Ober, om de Farizeeën er het halve bekenden ze hem niet, dan ze verchten dat ze worden en baan gezaad worden. Dan ze willen leven van mensen geëerd worden, als dat God aan eren zal. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mir lebt, lebt nicht an mir, aber an den, der mir geschickt hat. Und wer mir sieht, sieht den, der mir geschickt hat. Ich sie an diese Welt hineingekommen, ein Licht zu senden. Dort, wer immer an mir lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechnen. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht haben will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wat am rechten deit. Dat Wort, dat ich gered hab, wat am letzten Tag rechten. Denn ich hab nicht uit mich selbst gered, dan de Vader, die mich geschickt haft mich befohlen, wat ich donen en reden soll. En ich weet, wat hij befohlen haft, bringt ewig Leben. Darum red ich, dat wat de Vader mich befohlen haft zu reden. Dat we rood veroosteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en terug om voordat te gaan. Hij weer de zinje in deze wereld immer goed geweest, maar nu wil hij aanwijzen hoe goed hij aan werkelijk weer. En bij ovenkast eten als de dievel, Simon zijn zoon Judas Iscariot, dat al enthoord gegeven had Jezus te verroden. En Jezus wist dat de Vader hem alles in de hand gegeven had, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink, stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien en bonk zich een handdoek aan. Dan gaat hij water en kwam en vonk aan de jinge de feit te wassen en dreed die met dat handdoek dat hij zich omgebongen houdt. Als hij bij Simon Peter kwam, zei hij te hem, haar, was u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstijst u nog niet. Du was dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du zalst mij niemals meer de feit wauschen. Jezus zei te hem, wenn ik die nicht wausch, bist du nicht met mij in Gemeinschaft. Dan zei Simon Peter te hem, haar, nicht bloß de feit, aber ook de hang in de kop. Jezus zei te hem, wer gewaschen is, den brugt zes nuscht aus de feit gewaschen worden, dan de erst gauns rein, en je zand rein, buiter einer. Hij wist wer am verrode wordt. Daarom zei hij, ze waren niet alle rein. Als hij een eerste feit gewaschen had, neemt hij zich waarder zijn kleider om en zat zich dol en zei nog eenmaal te aan. Weet je wat ik je gedonen heb? Je nannen mij haar en meester, en dat zei je recht, dan dat is wat ik zie. En wanneer ik je haar en meester je de feit gewaschen heb, dan zal je je ook onder de feit wassen. Ik heb je een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knaagt als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zeilig, wanneer je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat, nu, eie dat passiert, dat je, wann dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van je wordt mij werkelijk verroden. Dan kikten de jongen zich onder een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zat het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zei hij zal aan vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus' naam en vroeg hem van wem hij reed. Jezus zei, dat is hij, dem ik dat en je dukt de biet geef. En hij dukt en biet en geeft Simon zijn zoon, Judas Ischario dat. En als Judas dat biet brood neem, voer de zoon en amen en. Dan zei Jezus te hem, wat je doen west, dat doe bood. Op het door om des wist keine, woerom Jezus dat te hem zei. Wil Judas, de geldtasch houdt, dacht een einde dat Jezus te hem zei, hij zal gonen en kijken wat ze hem vast brokten. Oder dat hij wat van de armen geven zal. Zobald als Judas dat brood genomen houdt, ging hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zei Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God am dorfer ook zijn heerlijkheid schenken en wordt am voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een kort stootje bij u. Je worden om me zeken, en zoals ik to de Juden zei, zei ik ook to u, wo ik heen go, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u een ander goed zenden. Je leef to een ander zal zo groot zenden als mijn leef to u weer. Wanneer je aan je een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, waar is u heen? Jezus zei te hem, waar ik heen ga, kan je mij nu niet hieraan komen. Maar nu her, waar je ook heen komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te laten. Jezus zei te hem, wirst u die leven aan mijn halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgt woord, wirst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet dat hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen, want dat niet zo weer, word ik dat u te u gezegd hebben. Ik ga heen, u door de stede rijd te maken. En wanneer ik heen ga naar de stede voor u rijd te maken, waar ik terugkomen en u door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga. En je weet ook den waag doorheen. Thomas zei te hem haar, wie weet niet waar die haan juist en waar kan we den waag weten? Jezus zei te hem, ik zie de waag, de waarheid en dat leven. Keine kamp noem vader bieden derg mij. Wanneer je mij gekant houden, word je mijn vader ook gekant hebben. Van nu aan kan je hem en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem haar, wees ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kanst u dan nog zijn, wies ons den vader? Geloofst u niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik reed, reed ik niet van mijzelf. De vader ober, die aan mij woont, deit de woorden. Geloofst mij dat van ik zei dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? En wanneer zest niet, dan gleeft door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, wordt de woorden ook doen die ik doe, en wordt nog grater als deze doen, dan ik ga naar mijn vader. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wil ik doen, dat de vader dat den zijn geëerd wordt. Wat je aan mijn nomen beden worden, wil ik doen. Wanneer je mij goed zendt, dan houdt mijn geboten. En ik word in vader beden, en die wordt u een ander treister geven, die eeuwig bij u blijven wordt. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont in u, en wordt met u zijn. Ik word je niet als wijzen kunnen laten, ik word terug naar u komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Wanneer de dag komt, word je dat klaar zijn dat ik aan mijn vader zie, en dat je aan mij zendt en ik aan je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den word ik ook goed zijn en mij aan openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zei te hem, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, an dem Wort mein Vater auch Leif haben, und bei dem, wo wir uns kommen, zusmörken. Wer mich nicht Leif haft, wird auch nicht mein Wort holen. Und wo wird je mich sagen, hören, erst nicht mein Wort, aber den Vater sind, der mich geschickt haft. Dit habe ich zu you gered, wie like noch bei you via. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen schicken wird, der wird you alles lehren und an alles denken helfen, was ich zu you gesagt habe. Den Frieden lot ich you, meinen Frieden gebe ich you. Ich gebe you nicht so, als die Welt gibt. Lot you nicht das Hort beunruhigen und färch you nicht. Je haben mir sagen hier, dass ich weich go, auch dass ich war der Trägner you kommen war. Wenn je mir gut sind, wird je you dort zu freien, dass ich nun vorder go, dann die vorder erst gerater als ich. Ich hab je dort nie gesagt, ehe dort passiert, dass je dann je leben worden, wann dort passiert. Ich will mit you nu nicht viel länger reden, dann des Weltharscher kämmt. Eben mir haft he keine Kraft, aber die Welt mott weiten, dass ich den Vater leif hab, und dass ich darum alles do, was he mir befohlen haf.
1: Kapitel 15.
0: Weil wir wiedergehen. Ich sehe der rechte Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. An alle Ranken an mir, den ich Frucht drögen, schnitt he auf. Aber alle Ranken, die der Frucht drögen, reinigt he, dass die mehr Frucht bringen können. Je sind all, der ich dort Wort gereinigt, dass ich zu you gered hab. Blieft an mir, und ich war an you blieben. So als ein Rank nicht Frucht bringen kann, wenn er nicht am Weinstock bleibt, so kann je auch nicht Frucht bringen, weil je nicht an mir blieben. Ich sehe den Weinstock und je sind die Ranken. Wer an mir bleibt, und ich an Arm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich kann je nur staunen. Wenn ich an mir bleibt, der wird so aus einem Rank weichgeschmeten und verdreht und dann gesammelt und am Feuer geschmeten und verbrennt. Wenn je an mir blieben, und meine Wirt an you blieben, dann frucht nur wat immer je wünschen, und je wort dort gegeeft worden. Mein Vater wort dort geehrt, wenn je viel Frucht bringen, und meine Jünger worden. So als Gott seine Leib zu mir wir auch meine Leib zu you, blieft an meine Leib. Wenn je meine Geboten holen, wo je an meine Leib blieben, je rot so als ich mein Vater seine Geboten geholen hab, und an seine Leib blieb. Ich hab you dit dorop gesagt, dat meine Freiheit an you blieben mocht, und dat jene Freiheit vollkommen wort. Dit is mein Gebot, dat jene Leib einander so is als meine Leib to you wir. Keiner haft ne geratere Leib als dit, dat einer sein Leben für seine Freund jaft. Je sind meine Freund, weil je donen, wat ich you befehl. Ich nahn you nicht mehr deiner, dann an deiner weit nicht, wat sein Haar deit. Ich hab you Freund genannt, wie ich ihr alles gesagt habe, was ich von meinen Vater gehört habe. Ihr haben mich nicht gewählt, aber ich habe ihr gewählt, in Angestalt zu gehen und Frucht zu drehen, die da blieben wird. Dann wird der Vater ihr geben, um was immer ihr an meinen Namen beten. Was ich ihr befehle, ist das. Seht einer den anderen Gott. Wenn die Welt gehausen hat, dann denkt daran, dass sie mir erst gehaust haft. Wenn je noch von dieser Welt wären, würde die Welt dort eher je Leif haben. Nu sei je aber nicht von dieser Welt, weil ich je door a Rüt gewählt habe, und door am Haus die Welt je. Denk daran, was ich je gesagt habe, und knacht es nicht rate aus sein Haar. Wenn sie mich nur gestohlen haben, würde sie je auch noch stohlen. Und wenn sie mein Wort geholen haben, würde sie je auch holen. Dit worden sie je alle an meinen Namen sie nicht halven andonen, weil sie den nicht kennen, der mir geschickt haft. Wenn ich nicht gekommen wie an andert gesagt haut, dann hauten sie keine Sinn. Nu bekennen sie nicht vergeben, ihre Sinn zu entschuldigen. Wer mich haust, haust du meinen Vater. Wenn ich unge an nicht die Worken gedonen haut, die kein anderer gedonen haft, dann hauten sie keine Sinn. Nu aber haben sie die Je seinen an hausen doch beid, mi ook meinen Vater. Aber dat het so rumkämmt aus de Spruch, en er gesagt sagt, se hausen mi ohne Ursache. Wann de Tröster komme wort, den ich ju vom Vater schäcke wor, de Wahrheitsgeist, de vom Vater uitgeit, de wort von mi je Tirknis geben. En will je von Anfang an wie mi je was sind, mat je ook dün je Tirknis geben. Ich hab ju dit alle gesagt, dat je nicht vom Glauben erzählen. Sie wollen je am Bauen donen, En er wordt een tijd komen dat ze meinen ze doen een God en deens wat ze je dood merken. En dat worden ze doen, wil ze weder mijn voeden nog mij gaan. Maar ik heb je dit gezegd, dat wanneer de tijd komt, dat je dan door aan denken dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang seht ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschickt heeft, en keiner van je vraagt mij, wo jijst du haan? Aber wil ik je dit gezegd heb, zei je van horten treurig geworden. Aber ik zei je de waarheid, voor je is dat goed dat ik waar ik go, dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar je. Aber wanneer ik go, wo ik je den schicken? En wanneer die komen wordt, wordt hij de wereld van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik nu voder go en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze wereld als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kennen dat nu niet verdreugen. Aber wanneer de waarheidsgeist komen wordt, die wordt je de volle waarheid leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij geheerd heeft, en wat je zei, wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, dan hij wordt van meningen nemen, en je dat zeien en duidelijk maken. Alles wat hij voor de haft is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen, en je dat geven. Om de korte tijd wil je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wil je mij zijn, wil ik nu voder go. Dan zei een eindje van zijn jinger en je zegt, wat meent hij daarmee van hij zegt, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wil je mij zijn, en ook, wil ik nu voder go. Daarom zeiden zij, wat meent hij met de korte tijd? We weten niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jaren vragen willen, en dan zei hij toe aan, vraag je je en je een ander wat ik daarmee meen, wanneer ik zei, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn? Ik zei je de waarheid, je wou helen en jou mareren, während de wereld zich vrije wordt. Je wou treuren, aber je treuren zal vrijheid worden. Wanneer vrouw een kind ter wereld brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd eerst gekomen. Maar wanneer dat kind eerst geboren is, is de vrijheid dat ze een kind ter wereld gebracht heeft zo groot, dat ze van al een treuer verjaart. Daarom zijn je nu ook treurig, maar ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer de dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zeg je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om niets aan mijn nomen gebed. Bed en je wordt in krijgen, dat je dat aan geen vrijheid veelt. Ik heb beeldspraak gebruikt je dit te zeggen. Over de tijd komt dat ik niet meer aan beeldspraak te je reden voor. Over je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Wanneer de dag komt, wil je aan mijn nomen beden. En ik zei niet dat ik den vader en jullie steed beden voor. Dan de vader zelfs heeft je door om leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van hem gekomen zie. Ik kwam van vader en zie in deze wereld en dan gekomen en voor deze wereld waren verloten en terug naar vader gegaan. Zijn jongen zeiden toe hem, nu zei wie dat u vrij eruit toe ons redst en niet meer beeldspraak brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en niet nedig hast dat die weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder nog zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je aan mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat den zijn die ook verheerlijkt, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God, en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennenleren. Ik heb die op eerden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat du mij geeft te donen. En fader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die wel geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze wereld gegeven hast. Dat waren diene, en du geeft mij die, en die hebben die woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeven hast. Dan die weet, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik weet niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans in zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld houst aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de wereld nennen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nennen geschikt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door die waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die door eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voor en mij, en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat leeft dat du mij geschikt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven toe mij is. Voordat ik wel dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer de wereld er een grond houd. O, je raakt ervoor. De wereld heeft die niet gekend, maar ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en wou dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge eer een Kidron tol. Door weer een Gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die am verrood, wist ook wo de steed weer. En Jezus traf zich door vurken met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer am gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat am bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zeed, van die du mij gegeven hast, heb ik kind verloren. Simon Peter houdt een schwert, dan trok hij dat eruit en heeft den hogen priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zeed Jezus te Petern, steek den schwert terug in de schacht. Zal ik niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeven heeft? Dan kamen de soldaten met ihren Vierer en de Juden met ihren Tempelwachter en nemen Jezus Faust en Bungen aan. Ze nemen hem erstens nur Anas, Kaiaphas in een Schwervoder, die dort Joachim Priester weer. dat wir Kaiphas, de Juden den Rot gegeeft houd, dat het goed weer dat een maand van dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus in heraan. Den jinger kenden de hoge priester, en de jink met Jezus met en den hoge priester zijn Paulus daarnaan. Aber Peter stond buiten voor deer. Dan ging de andere jinger, den de hoge priester kende, ruut en reed met deer, die over deer werkt, en bracht Peter daarnaan. Dan zei de deren wachterin te Peter, bist du nicht ook einer van deze man zijn jinger? Hij zei, nee, ik zie niet. Wil dat keil weer houden, die deiner en tempelwachter zich in kolenvier gemerkt en stunden door ramen wormde zich. En Peter stond bij aan en wormde zich ook. De hoge priester vroeg Jezus dan naar zijn jinger, ook naar zijn leer. Jezus zei te hem, ik heb vrij en open in deze wereld gereed, en heb immer in de synagogen en in de tempel geleerd waar de Juden toop komen. En ik heb nuscht in je heimen gedonen. Waarom vraagst u mij? Vraag die mij geheerd hebben. Die weten wat ik gezegd heb. Als Jezus dit zei, sloeg een van de officieren die door dich bijstonden aan hem gezegd. En zei, zo antwoordst u den hoge priester? Jezus zei te hem, wanneer ik een ongeschikte antwoord gegeven heb, dan bewies mij dat. Aber wenn nicht, warum schleißt du mich dann? Dann schickt Annas am Gebungen nur Kaiphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und wurmt sich ab. Darum sagte sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jünger? Er aber verlucht dort und sagt, ich sie nicht. Dann sagt einer von den hohen Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort aufgeschnitten hat, sag ich die nicht bei ihm am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal und plötzlich dorab kreide Hohn. Dann leide sie Jesus von Kaiphas num Rechthus. Dann wird alltädig zum Morgen. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthus ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wir, würden wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am no jün gesagt. Dann sehten die Juden zu an, für uns erst dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt hat, als er andied, wort für ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthus an und leit Jesus kommen und frug am, bist du die Juden kennig? Jesus seht zu an, fragst du dit uit die selbst, oder haben andere die von mir vertaald? Pilatus zegt, zie ik een Jud? Dien eigen volk en de hoge priester haben die hier naar mij gebracht. Wat hast du gedonen? Jezus zegt, mijn koninkrijk is nicht van deze wereld. Wann mijn koninkrijk van deze wereld weer, worden mijne deine dorp losschlonen, dat de Juden mij niet vals nemen kunnen. Aber nu is mijn rijk nicht van hier. Dann seht Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus seht, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sehe dort zu geboren und in eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit einstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Pilatus seht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hat, ging er weiter rüt nur die Juden und seht zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Aber je habe je de mo, dat ik je oosten wem losgeven do. Zul ik je den Juden kenig losgeven? Dan schreeuwen ze alle tegelijk, nicht dezen man, aber Barabbas
1: wie een Räuber.
0: Dan neemt Pilatus Jezus en leidt hem verheven, en de soldaten vlachten de kroon van stachels en zaden hem die op hem kop, en nemen hem een blijvrode dijk aan. Dan zeiden ze, wie gereisen die Juden kenig, en schlugen hem op een baken. Pilatus ging nogmaals eruit en zei toe aan, kijk te mol, ik breng u deen eruit, dat je zijn kennen, dat ik keine schuld aan hem ving. Dan kwam Jezus eruit met een stachelkroon op hem kop en had een blijvrode dijk om, en Pilatus zei toe aan, kijk, hier is de man. Als de hoge priester en deine am zagen, schreeuwen die, en kriets met hem, en kriets met hem. Pilatus zei, neemt je aan een kriegsarm, dan ik vind keine schuld aan hem. De Juden zeiden, wie hebben een gezaad, en nu dat gezaad nu, zal hij doodgemerkt worden. vil hij zichzelf tom Gottes zijn muur. Als Pilatus dort zagen hier, vergt hij zich nog meer en ging nog eenmaal am rechthuis en vroeg Jezus, waar hij her weer? Maar Jezus geeft hem geen antwoord. Dan zei Pilatus tot hem, redst du nicht tot mij? Weetst du nicht, dat het aan mijn kracht staat, die te kritzen en ook die vrij te laten? Jezus zei, du hast überhaupt geen kracht over mij, want die er niet eerst van boven gegeven worden. Daarom heeft die mij aan die hen gegeven heeft, die geraten zijn. Van dan aan tracht Pilatus Dono am los te laten. Aber de Juden schreeuwen terug, want du dessen loslaatst, best du nicht den Kaiser zijn vriend. Wer zich zelfs tom König mögt, es jegen den Kaiser. Als Pilatus dort sahen hier, bracht hij Jezus eruit, en hij zat zich op een rechtstuhl, die am Steinplooster stond, dat ze op ihre Spruch Gabata nannten. Dort wird de dag veroosteren, als ze reden mögen tom fast. Ungefähr klok 12 op middag. En hij zei tot de Juden, kijkt, dit is jun König. Zij aber schreeuwen, wacht met am, kritsch am. Pilatus zei tot aan, zal ik jun een König kritschen? De hoge priester zeiden, wir haben keinen König, bitte den Kaiser. Schließlich geeft Pilatus am Hahn, dat ze am kritschen kunnen. En ze nemen Jezus en leiden am Waag. En hij droeg zijn eigen kriets en ging daarmee naar een plaats, den ze Schädelsteed nannten, en Hebräisch Golgatha. En daar kriezen ze arm en nog twee andere, arm en een med en aan jeder ziet einem. Pilatus schreef een Eberschrift en stal die op dat kriets. En dit is wat hij schreef. Jezus van Nazareth, de Judenkönig. Veel Juden lausen diesen Titel, weil de plaats, wo Jezus gekriezigt wordt, dicht bij Jeruzalem weer, en die weer in Hebräisch, Griechisch en Latinisch geschreven. Dan zeiden de Juden, ihre hoge priester tot Pilatus, schreef niet de Judenkönig, maar dat hij zeid, hij weer de Judenkönig. Pilatus zeid, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Als de soldaten Jezus dan gekriezigt houden, nemen ze Jezus in de kleider en deelden die een vier deel, van jedem een deel, en zo ook den Ewerrock. De Ewerrock aber wie een gewevde stek, ohne Not. Dan zeiden de soldaten een tem anderen, wel we den nicht twijrieden, aber lever lesser tragen te zijn, wer den haben zal. Dat het zo woord als geschreven staat, ze deelden zich mijn kleider in, en losden even mijn Ewerrock. En dat is waarom de soldaten dat deden. Beim Kriet stonden Jezus zijn Mutter, en zijn Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas zijn vrouw en Marie Magdalena. Als Jezus zijn Mutter zag, en ook den Jünger, den hij goed weer, bij er stonden, zeid hij te zijn Mutter vrouw, kijk mal, dat is din Sohn. En dan zeid hij te den Jünger, kijk mal, dat is din Mutter. En van stund aan neem hij en naar zijn huis. Nou her, als Jezus wist dat nu alles geworden weer, dat het zo rondkomen kon, als je schreven stond, zeid hij mij daarst. Dat stond in je feest met wienedig. Dan nemen ze een schwoom en leiden den val den wienedig traken, spekten den op een stok en hielden aan den num mühl. En als Jezus den wienedig gekregen houdt, zeid hij, nu is alles voor je gebracht. Dan buig hij den kop erop en geeft zijn geest ab. Wiel dat de dag weer aan den ze zich van den groten Sabbat reden mogen, en ik habe wollen dat de dodes am Sabbat am Kriets hängen zullen, vroegen ze Pilatus of hij de dodes niet wat lotende been breken, dat die kunnen vom Kriets genomen worden. Dan kamen de soldaten en breken den eersten de been, en ook den anderen die met am Tob gekriezigt weer. Aber als ze nu Jezus kamen en zagen dat hij al gestorven weer, brüke sei am nichte Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß eine Sied, und daran fuhrt Blut und Wotter rüht. Und der dort gesehen haft, haft sein Tegnis gegeeft, und weit dort das so ist. Und er weit dort die Wahrheit redt, so dat je auch geleben können. Dit wort so gedonen, dort alles so passiert, als je schreven steht. Je sollen am kein Bein breken. Und ob ne ander steht, sagt die Schrift, ze waren den zijnen, den ze daar gestoken hebben. Aus dit evenwicht kam Josef von Arimathea, einer von Jesus in die Jünger, der het auch utfahrt von den Juden heimlich mit am hielt. Ein Jink no Pilatus en früh auf hei Jesus ihn lief eraufnehmen durf. Und Pilatus gave am die Freiheit, und er kam und nahm Jesus ihnen lief. Und auch Nicodemus, der verheerde nach, no Jesus gekommen wär, kam und bracht 100 Pfund Myrren und ein Lohentopje mengt. Dann nahmen sie Jesus ihn lief und wickelten den mit Kriederietop und Kartoonlöckers an, so als die Juden ihre Todes begroofden. Dort, wo Jesus gekriegt ward, wie ein Gordon, und in den Gordon ein Niedgrauf, wo noch keiner Benne gelegen haut. Weil dort die Tag vor dem Sabbat wir und das Grauf dich wie wir, lede sie Jesus dort an. Und tätig den ersten Tag an der Werk, aus es noch Dienstag wir, kam Maria Magdalena num Grauf und sagt, dass die Stein vom Grauf weichgenommen wir. Dann ran sie und kam nur Simon Petern, und nur den anderen Jünger, den Jesus gott wir, und seht zu an, sie haben den Haaren aus dem Grauf errüht genommen. Und wir weten nicht, wo sie am Hahn gelegt haben. Dann gingen Peter und die andere Jünger errüht und gingen um Grauf. Sie rannten beide, und die andere Jünger konnte rannen aus Peter und kam dort ersten um Grauf. Er beckt sich und kickt dort an ihn und sagt, der Kartoonlöckers dort liegen. Er überging dort nicht an ihn. Dann kam Simon Peter am No, und der ging am Grauf an ihn und sagt auch, der Kartoonlöckers dort liegen, und dort dürk, dort er am Kopf gehaut haut, lag aber nicht bei der Kartoonlöckers. Aber Topje leicht ab ne andere steht. Dann ging die andere Jünger, die dort ersten umgrauf gekommen wir, auch an ihn, und er sagt, und lebt dort. Dann sie wüssten noch nicht, dass die Schrift sieht, dass er vom Tod abstehen muss. Dann gingen die Jünger waren in Hüs. Aber Marie stund büten beim Grauf und hielt. Und während sie hielt, beckt sie sich und kickt am Grauf an ihn. Und sie sagt, dort zwei Engel in witte Kleider, einen beim Kappeneng und einen beim Feiteneng, wo Jesus gelegen hat. Dann sagte sie zu ihr, früh, worum hielst du? Sie sagte an, weil sie meinen Haaren wahrgenommen haben, und ich weiß nicht, wo sie am Hahn gelegt haben. Und als sie dit gesagt hat, dreht sie sich um und sagt, Jesus durchstohnen, und wisst nicht, dauert Jesus wie. Jesus sagte zu ihr, früh, worum hielst du? Nur wem siehst du? Sie dachte, dass wir der Gordner, und sagte am Haar, wenn du am Weiche drückt hast, dann sei mir, wo du am geloten hast, dann wo ich am holen. Jesus sagte ihr, Maria. Sie dreht sich und sagte am Rabuni. Dort meint Meister. Jesus sagte ihr, fort mich nicht an, dann ich sie noch nicht hinabgefahren, nur meinen Vater. Aber geh nur meine Brüder und sag zu an, ich war an abfahren um meinen Vater und jenen Vater und um meinen Gott und jenen Gott. Marie Magdalena kam und sagte, die Jünger, dass sie den Haaren gesehen hat, und dass er dir zu ihr gesagt hat. Dann den ersten Tag in der Werk zu Overs, als die Jünger taub wären und nicht furcht vor den Juden, die deren Tür geschlossen hatten, kam Jesus und stund mank an und sagte, Fried mit you. Als er dit gesagt hat, weiß er an seine Hang und seine Sied. Dann wären die Jünger froh, dass sie den Haaren sagen. Jesus sagt noch einmal, Fried mit you. So als der Vater mir geschickt hat, so schick ich you. Als er dort gesagt hat, püßt er seinen Odem über an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Wenn je irgendwem die Sünden vergeben, dann sind die vergeben. Und wem je den nicht vergeben, dem sind die nicht vergeben. Thomas, der Zwilling, einer von den 12, wie nicht bei an, als Jesus kam. Und die anderen Jünger, aus dem dort sehen, dass sie den Haaren gesehen haben, seht hey, ich war dort nicht leben, aber ich den Nägelmol in seine Hang sei, an meine Finger stor an den Lei, an meine Hand an seine Sied lei. Und am 8 Dörr werden die Jünger weiter bannen, und Thomas wie auch da. Dann kam Jesus, während die deren Tür schlote wären, und stunden mit den Mank an und sagt, Fried mit you. Dann sagt er zu Thomas, reke mal deine Fingers her, und kick nur meine Hang, und reke deine Hand her, und leih dich an meine Sied. Und jeff die nicht in Unglauben haben, aber je leib. Dan zei Thomas to am, Min Haar en min God. Jezus zei to am, Thomas, du leefst nu, wil die mu je zijnen haast. Zelig zijn die die niks zijnen en doch geleven. Zeker deed Jezus nog veel andere tekens voor zijn jongen, die niet in dit boek geschreven zijn. Deze ober zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus de Gottes zijn is, en dat je daar in geloven aan zijn nomen dat leven hebben. Nu her om te bereschen meer, leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jongen zijn, en dit is waar hij dat deed. Door waren Simon Peter, Thomas de Tweeling, Nathaniel van Cana, en Galilea, Zebedeus zijn zeens, en nog twee andere jongen toop. Simon Peter zei to aan, ik go fashion. Ze zeiden to aan, dan komen we ook met. Ze gingen voort eruit, stegen in lam, en voeren los. Aber de nacht kregen ze nooit. Tijdig Samaria stond Jezus om Eva. Aber ze merkte niet dat het Jezus weer. Jezus zei to aan, Kinga, heb je nooit te eten? Ze zeiden nee. Hij zei to aan, schmied je naad aan de rechte zijde lam eruit. Dan wou je wat kriegen. Ze smijten dat. En dan houden ze zo veel dat ze dat niet eruit kriegen konden. Dan zei de jongen den Jezus goed weer te Peter, dat is de haar. Als Simon Peter hier dat het de haar weer, neem hij zich dat hamd om, dan hij weer nuchtig, en sprong er meer aan. De andere jongen kwamen met de lam hier aan en slaapten dat naad vol vers. Dan ze weer maar zo 100 meter van Eva. Als ze op hem loon stiegen, zagen ze vers op hem kolenveer en ook brood. Jezus zei te aan, brengt ook nog van de vers die je groot gegrepen hebben. Simon Peter stieg in en slaap dat naad met 153 grote vers op hem loon de naad. En met al die vers te binnen, reed dat naad niet twee. Jezus zei te aan, nu komt vrees te eten. En doch wog ze keiner van de jongen aan te vragen wer hij weer. Ze wisten dat het de haar weer. Jezus kwam, neemt dat brood en geef aan dat, en je rood zo ook de vers. Dit weer nu dat derde maal dat Jezus zijn jongen bejegend, nadat dat hij van dood opgestonden weer. Als de eerste jeten houden, zei Jezus tot Simon Peters, Simon Jona, is die leef to me geraten als de andere ere? Hij zei, jo haar. Du weet dat ik die goot zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te hem, Simon Jona, best du mij goot? Hij zei te hem, jo haar, du weet dat ik die goot zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te hem, Simon Jona, best du mij goot? Peter weer gestaat dat Jezus hem te derde maal vroeg of hij hem goot weer. Hij zei te hem, haar, du weetst am alles om, en du weetst dat ik die goot zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Ik zei die de waarheid. Als du jinger wirst, holst du die zelfs den God aan, en jingst wo die haan wurst. Wovan du alle wurst, wurst du de hang uitstraken, en die wordt een andere den God aan holen, en die wo haan nemen wo du nicht haan wirst. Dit zei hij om aan te dienen, dat ik wat voor een dood, hij God verhaarlijke wordt. En als hij dit gezegd had, zei hij te hem, hij zal metkomen. Dan draait Peter zich om en zegt den jongen den Jezus goot weer metkomen, die zich ook beim ovenkast eten aan Jezus in de brust geleend houdt, en gezegd had haar, wer is het die verroden wordt? Als Peter den zegt, zei hij te Jezus, haar, wat zal u tussen worden? Jezus zei te hem, want ik dacht zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat geit die dat aan? Kom du met mij met. Dan ging en je reed maken breder, dat dit jongen niet gestorven wordt. Aber Jezus had niet gezegd dat hij niet gestorven wordt. Ober, want ik dat zo wel, dat hij blijven zal bij hij kom. Wat geit die dat aan? Dit is de jongen die zijn getekenis hier toe heeft, en die dit geschreven heeft, en we weten dat zijn getekenis waar is. En daar zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Ik neem aan, want die alle eind om ander worden geschreven worden, dat de ganze welt niet ruim van de Bibel eind. Lieve Theophilus, in mijn eerste boek schrijf ik die alles wat Jezus aanvangt te donen en te leren, wat an den Tag aus seinem Himmel genommen ward, aus seine Apostel, der heise gewählt haut, durch den Heiligen Geist befohlen haut, wort zu daunen. Aus seine Lieden ewer wären, stahl heise diese Mann affair, dat he ohne Zweifel war da lebt. He leidt sich

en de ganse råd mig är jågiven. Jag krig från an och brev om de breda en Damaskus. En jag gick han om så går dig, de då vånen med keden till bängen och nå Jerusalem till nemen om då jag strof till våren. Als jag upp mina reis dan, jag en middag nåder nå Damaskus kem, schein plötsligt om mig en grotet licht vom himmel. En jag fall upp i er en hedne stem till mig sagen, Saul, Saul, woram verfolgst du mich? Dorop antwoord ik am haar, wer bist du? Hij zegt, ik zie Jezus van Nazareth, den du verfolgst. En die door met mij wieren, zagen dat licht en verschrokken, aber ze hielden dem sine Stem nicht, die door red. Dan zegt ik, haar, wat zal ik doen? De haar zegt to mij, sto op en go no Damaskus, door wordt die alles gezegd worden wat voor die voor zijnen is. Wil dat klare licht mij de uren verblend houdt, dat ik niet zijn kon, leiden die mij aan de hand, die met mij wieren, en zo kwam ik naar Damaskus. Door wie Ananias, noem je zaads en Godesverge man die van al de Juden die daar woonden, en goudet je tekenis houdt. Die kwam bij mij stonen en zei, broeder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zei hij, onze vaderse God heeft zich die gewählt, zijnen willen te weten, en den gerechten te zijnen, en weet uit zijn muil te heren. Du zalst alle mensen je tekenis daarvan geven, wat du je heert en je zijnen haast. En nou, wat lust du dan nu? Laat die diepen en de zinden afwaschen, während du zijnen nomen aanroopst. Als ik terug in Jeruzalem am tempel weer en bed, wie ik met eenmaal buiten mij zelst, en zag den haren reden, hij zei to mij, nu schwind, verloot Jeruzalem plaatselijk, dan die nemen die getekenis van mij niet aan. Ik zei haar, die weten hier alle dat ik van ene schoel naar de andere ging, en die vals neem en tuurleid die aan die leven. En als die knacht Stefanus hand je moord had wat, stond ik erbij en houd mijn gevallen eraan, en paust nu die er kleider op die hem dood mogen. De haar aber zei to mij, go du. Ik wil die wiet auf no de heiden schekken. Dat volk horcht no Paul, wat hij dit zeid, aber dan schreeuwen ze los en zeiden, waag met zonen van de eed, die as het nicht weet dat hij leeft. Dan werden ze schreeuwen en zich de kleider van lief reiten en stof in de loft schmeiten, bevol de commandant am en de baraken aan hen te brengen. Daar zullen ze am prielen en uitvreugen. Dat hij uitvinden kon, waarom die mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met reimers bongen, zei Paul tot den bewoosten, die daarbij stond, is dat je zaadslich recht een reimische man te prielen, die niet veroordeeld is? Als de bewoosten dat hield, jinkt die en zei tot den commandanten, zei die ver wat u deist, dis man is een reimer. Dan kwam de commandant en zei, zei mij, bist du een reimer? Hij zei, jo. Dan zei de commandant, ik heb van mijn bergerecht een hoge priest getold. En Paul zei, ik heb zeers een berger geboren. Dan gingen de voort weg die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vergt zich zeggen als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een reimerse berger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen wol hoe met de juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dan vordert hij de hoge priester en den ganzen hoge rood taup, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, mannen, lieve breder, ik heb het van de dag met een goudet gewessen ver God geleefd. En dan bevol de hoge priester Ananias die aan bijstonden, Paul een eind op het muil te hebben. Dan zegt Paul te arm, God wordt die eind hebben, du aan je witte woont. Du zetst hier mijn om je zaads nog te rechten, en beveelst du mij jegen dat je zaads te schlonen? En die door met bijstonden zeiden, schelst du even God zien een hoge priester? Dan zegt Paul, breder, ik wist niet dat hij de hoge priester weer. Dan daar staat geschreven, jegen een Regierungsbeamten im Volk sollst du nicht schlachtet reden. Aber aus Paul morgt, dat door de half Pharisäer an de half Sadduzäer wären,
schreeg hij toe de rotslied, mannen en breider,

Vi ber en dan onen Kristus, an an Gott sin folk vi je framd, an wat Gott an Israel vermögt, an to je sagt haud, jenk ju nuscht an. Je haude nuscht te hopen, an wären onen Gott an deze Welt. Aber nu is dat anders. Nu sei je Christen, je wären wied auf, aber nu sei je dat Christus sin bloot ganz no an je bracht. Christus is ans vreden, Hij heeft uit de beide groepen eingemerkt en heeft de wandtool gebroken, die ons tranen deed. Christus heeft in zijn vlees dat je zaad en die verschriften uit hem weer gebracht, dat hij in zichzelf kon uit de twee ene nieuwe mensen schaffen en door de vrede herstellen. Dat hij ons om kreeg beide, dat hij een lief met God toebracht en door de met de vriendschap een eingemerkt. En hij kwam en preed den vrede te beid, te jou, die wiet afweren, en ook te die, die dicht bijweren. Dan der Jezus hab wie, der einen geist beid, den waag num voda. Dan zeg je nu nicht meer vreemde wandra, aber metberger, met de heilige, en glieder en godsine familie, die op de apostel en profeten er een grond gebuut is. Woran Jesus Christus selbst der rechte Eckstein ist, der ich den die ganze Bühne taub hält und wahrst, so dortet vor unseren Herren ein heiliger Tempel jeft, an den je auch ein Ende Bühne sind, so dort Gott im Geist eine Wohnung hat. Dit ist der Ursache, worum ich Paul Jesus Christus in Faust genommen am je Heiden er ein halben Einsatz macht. Je moet er zeggen van dat oomt je heet hebben, dat God zijn genood mij geschonken heeft, en dat ik aan je uiteven zal, en dat God mij zijn geheimnis openbaard heeft, zoals ik je kort geschreven heb. Dit zei ik daarom, om je dat klaar te maken, waar ik dat geheimnis van Christus verstoor. Dit werd de mensenkingen in vroegere tijden niet zo klaar gelegd, als zijn heilige apostelen en profeten, dat nu durch den Geist haben. Dat is dit, dat die Heiden ook met oven en glieder aan denselben lief sind en aandeel haben aan dat, wat in Christus Jezus durch hem Evangelium versproken is. En voor dit Evangelium sto ik hem dienst, door nu als God mij durch seine Kraft genoeg geschonken heeft. En wanneer ik ook de geringste on je alle Heilige zie, mij is deze genoeg geschonken worden, de heiden dat evangelium te predigen, dat er veel rijker is, als ik irgendwer denken kan. Ik zal alle mensen met God zijn geheimen plan bekend maken, die van eeuwigheid her bij aan weer, die alles geschaffen heeft. En onze tijd zullen alle heerschaften en gewalten in de hemelswelt, durch de gemeente zijn, waar rijk God aan wijsheid is. Dit wie zo als God zich dat van eeuwigheid her je vergenomen houdt, en nu dat Jezus Christus uitgeveerd heeft. En dem hebben we moed en vertrouwen om geloven naar God te komen. Daarom ermoon ik u niet moedloos te worden, wil ik u niet weer een lieden moet, dat is u te eren. Dit is waarom ik mijn knieën bij voor onze Heren Jezus Christus zijn God en Vader. Van hem komt de nomen voda voor alle families am hemel en op eden. En ik bid voor u, dat hij door nu als hij rijk aan heerlijkheid is, u kracht schenken mocht dat zijn geest innerlijk sterk te zijn, en dat Christus dat den geloven bij u am horten wonen mocht, en dat de leef de grond is, woran je vals gewarteld zijn. Ik bid ook dat je met alle andere heilige taub mochten de kracht kennen leren, waardurch je begrepen kennen, wo lang en breed, wo hoog en diep Christus zijn leef is. Je zullen Christus zijn leef kennen leren, die dat veel wieder jeet als wie opvoten of verstonen kennen, dat je dat vol en gans hebben, wat God voor je heeft. Dem die durch zijn kracht veel meer en ons doen kan, als wie ons denken of verstonen kennen, dem traft alle eer en de gemeente en aan Christus Jezus, dat ik alle mensen geslachten en alle eeuwigheid. Amen. Ik moet doorwegen inzetten, wil ik den haren deen. Daarom vermoon ik u, leeft zo dat het door met stemt, woertoe God u beroepen heeft. Ziet bescheiden, vriendelijk en geduldig,

Dan Gott wort donen wort reicht erst. Hij wort de jaren geleden tozaten, die nu lieden eva ju brengen. Hij wort ju ruw geven, die je nu lieden moeten. Groot zo goed als ons. Dit wort hij donen van de Heer Jezus Christus met zijn gewaltige engel vom hemel komen wort, met flammende vier die te stroven die van Gott nicht weten wollen. En die nur dat evangelium van Christus nicht horchten. Er stroof erst, ewig van Gott getraan te zijn, dat ze zijn herrliche majesteit nicht zu seinen kriegen. Aber voor die zich hebben heil geloten, wordt dat ondenkbare herrlichkeit bedienen, an den dag, wann Jesus komen wordt, van die zinje geëerd en verherrlicht te worden. Je worden ook mank die zijn, wil je leven wat wie predien. Wil je dit grote en uitzicht hebben, bid wie immer voor jou dat God uit jou merken mocht wat het brukt, dat leven te leven waartoe hij jou beroepen heeft, en dat is zijn kracht, meerlijk te merken al dat goede te donen, dat je dat je in geloven donen mochten, zodat ons Heer Jezus Christus zijn nomen en jou verheerlijkt wordt, en je en arm, door nu als en God en onze Heer Jezus Christus genoeg te hebben is. Nog eenmaal door even dat ons Heer Jezus Christus waarde komt en dat we dan worden gezameld en met arm toopgebracht worden, bed wie u breder, laat u niet zo leicht even schmieten en hem denken verwerren dat Jezus in dag al zal gekomen zijn. Of dat der geest oder woord komt oder der een brief aus van wie den geschreven hebben. Laat u van keinem op irgendein weg aanschmeren. De afval moet eerst komen. De gesatzlose Sündenmensch, die voor de Heil bestemd is, moet eerst voor een dag komen. Die zich alles je in aanzaat, wordt Gott genannt een heilige hohle Wort. Die jeet zo weet dat hij zich aan Gott seinen Tempel zaat en zich uitjeft Gott te zennen. Kan je je nicht besennen, dat ik je dit zeen als ik bij je weer? En je weten wat am trig held, dat hij zich eerst maar op een boren kan van zijn tijd daartoe komt. De gesatzlosigkeit is am geheimen al aan het woord. Maar wat er passeren wordt, kan niet eher passeren, wat die waargenomen wordt, die dat nog ophält. Dan wordt de gesatzlose voor een dag komen, den de Heer durch den Geist uit zijn muil wordt ombrengen en met arm en eng merken, wann hij wordt komen en zich zijn loten. De gesatzlose wordt komen en zoten zijn kruif wordt am val te hand stonen, woordat hij even een tiedelje ding en falsche tekens en wunder donen wordt. Hij zaat al het verviererische aan, dat hij bijzer voor een dag brengen kan aan die verloren gonen, wie ze de leef van de waarheid die aanraden kon van zich staden. Daarom schekt God aan je woltjen ertum, dat ze de leeges leven kunnen, dat die alle verdampt worden die de waarheid niet leven, aber ihre vrijheid en ongerechtigheid hebben. Wie moeten God bloos immer danken voor jou, onze breeder, die de haar goed is, wil hij jou van aanvang gewählt heeft zelig te worden, durch de heiljung am geist en den geloven aan de waarheid. Durch ons leidt hij jou dat evangelium predien, zodat je aan onze Heer Jezus Christus zijn heerlijkheid aandeel kriegen. Breider, dan ziet nu staunthaft en houdt dat vast wat je durch onze weerd ook durch brief geleerd hebben. Mocht ons Heer Jezus Christus zelfs en God ons vader, die ons zo goed weer en ons durch genood en eeuwen troost en een goede hoop nog geef, jene horten treesten en je helpen en allem goden dat je durch woorden oder weerd donen. Nu te goede laatst, breider, bid voor ons dat God zijn woord zich schwind verbreden en verheerlijken mocht, zoals het bij jou deed. Bid ook dat God ons uit de beze, godloze mensen er hang raden mocht. Dan die mensen leven niet alle. God ober es true, die wordt je storken en van den beizen bewoorden. En wie hebben hem haren dat vertrouwen en je, dat je donen worden wat wie je bevolen hebben, zoals je dat al donen. Mocht de haar je nu horten zo lenken, dat je den weg naar God zijn leef en naar Christus zijn geduld vingen. Wie hebben je nog wat te zeggen, lieve breeder, en dat en Jezus Christus zijn nomen. Tracht je trek van zo'n breeder, die zich bloos aram drieven en niet zo leven als wie je geleerd hebben.